0: en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd, met de opening op 2 mei. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse kamp in Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht op BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee.

Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jam.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint op 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dindrels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers die aan de deur druk uitoefenen om opdrachten te laten tekenen. Sommige bedrijven vragen tot 3 keer de normale prijs en wekken onterecht de indruk dat zij met de gemeente samenwerken. Vergelijk offertes en vraag eerst subsidie aan voordat u een opdracht geeft. Inwoners kunnen gratis advies krijgen van een onafhankelijke energiecoach. Voor hulp kunnen zij bellen of mailen. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd, met de opening op 2 mei. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Omroep Land van Cuijk. Dichterbij dan je denkt.
3: Een heerlijke, warme en meeslepende track van de Amerikaanse soulmeester John Legend. In Daylight bezingt hij dat onbeschrijfelijke gevoel van de liefde die al je duisternis verdrijft en de zon weer laat schijnen.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minsters van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
9: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers... die

0: om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. Henry Geurts uit Mil heeft de Kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd, met de opening op 2 mei. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Kuik weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
2: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
1: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
2: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen? Waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Kuik.
1: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Kuik op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
2: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
1: Ja, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
2: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
1: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
2: Lezen is van alle tijden, ja.
3: De Nederlandse zangeressen van O'Gene verrassen je met een prachtige en persoonlijke track. In Far From Great neem je ze mee in de kwetsbare zoektocht naar jezelf, op de momenten dat het leven even niet op rolletjes loopt. Met hun ijzersterke loop, zuivere harmonieën pakt het nummer je meteen in.
4: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbickel&co.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. Jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 20:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers die aan de deur druk uitoefenen om opdrachten te laten tekenen. Sommige bedrijven vragen tot 3 keer de normale prijs en wekken onterecht de indruk dat zij met de gemeente samenwerken. Vergelijk offertes en vraag eerst subsidie aan voordat u een opdracht geeft. Inwoners kunnen gratis advies krijgen van een onafhankelijke energiecoach. Voor hulp kunnen zij bellen of mailen. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd met de opening op 2 mei. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: De gemeente Land van Keuk moet het momenteel doen zonder straatcoaches. Onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met beveiligingsbedrijf WNR heeft opgezegd, omdat hun straatcoaches niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. In het televisieprogramma Het Land aan Tafel vertelt burgemeester Marieke Moorman aan presentator Patrick Huisman dat de gemeente na een tweede mislukte samenwerking op het gebied van straatcoaches overweegt om ze in de toekomst zelf te gaan opleiden.
1: We hebben al eerder afscheid genomen van een bureau, om andere redenen overigens. En we hebben ook al een keer ambulant straatwerk gehad. Dat is wat anders dan straatcoaches. We zijn nog wat aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En dat hebben we nu dus weer te doen, want ze zijn hard nodig op straat.
2: Ja, jullie hebben het contract met het bedrijf in feite opgezegd, die de straatcoaches leverde.
1: Ja.
2: Omdat het niet goed ging met hun verklaring omtrent gedrag.
1: Ja, en niet zomaar een verklaring omtrent gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag uit de politiegegevens. Dus dan moet je echt wel wat aantonen. Ja, en dat is echt een eis dat straatcoaches daaraan kunnen voldoen. Want wat doen zij namelijk, en dat is echt anders dan jongerenwerk, zij zijn op straat om op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken. En om ook signalen van criminaliteit om die op te vangen en te voorkomen dat jongeren afdrijven in die criminaliteit. Dus dan moet je zelf ook van goed gedrag zijn.
2: U bent ermee gestopt. Omdat ze dus dat niet op orde hadden.
1: Ja.
2: Maar dat bleek al eigenlijk vanaf het begin zo te zijn.
1: Ja, en daar hebben we ze ook op aangesproken. Want je wil ook zo'n bureau de gelegenheid geven om zich daarop te verbeteren. Nou ja, dat gebeurde telkens niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, nu is het klaar, wij zeggen het contract met jullie op.
2: Want dat even voor de helderheid, vanaf het begin is 1 januari geweest, toch?
1: Ja, en de eerste signalen van dat het niet op orde was, waren in april.
2: Maar moet u nadat het, ook al is het om andere redenen, verschillende keren niet lukt, niet denken, misschien moet ik ze zelf in dienst gaan nemen, of misschien moet ik eens voor iets radicaals anders de oplossing bedenken? Want zo gaat het niet.
1: Nee, nou, die vraag van zelf mogelijk straatcoaches gaan opleiden en op straat zetten, die ligt ook serieus op tafel. Dat gaan we nu ook verkennen. Je leert ook, hè, van zo'n aanbestedingstraject met bureaus. Dus we gaan nu kijken van wat is nou een goede manier om die straatcoaches weer snel aan het werk te krijgen.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impacten op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast, al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten 18 euro.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers die aan de deur druk uitoefenen om opdrachten te laten tekenen. Sommige bedrijven vragen tot 3 keer de normale prijs en wekken onterecht de indruk dat zij met de gemeente samenwerken. Vergelijk offertes en vraag eerst subsidie aan voordat u een opdracht geeft. Inwoners kunnen gratis advies krijgen van een onafhankelijke energiecoach. Voor hulp kunnen zij bellen of mailen. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd, met de opening op 2 mei. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door.

Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Kuik weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen? Waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Kuik.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Kuik op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: De Haagse mannen van Direct pakken je opnieuw helemaal in. In hun nieuwste single My Friend bezingen ze de kracht van een onverwoestbare vriendschap en het gevoel dat je er nooit alleen voor staat. Met de meeslepende stem van Marcel Veenendaal en die meeslepende warme bandsound komt hij hard binnen.
3: En dit is nieuw. Op Omroep Land van Kuik.

0: dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen.

0: Jumper trapt een medewerker tegen de achterkant van... En het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoord. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. De toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt dat de Sinterklaasintocht op 14 november in Gaven een kans biedt voor de gemeente, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Haar zorgen zijn crowdmanagement en mogelijke demonstranten. Ze roept op om het kinderfeest als een echt kinderfeest te behouden. De gemeente hoopt op meer bezoekers en positieve aandacht voor Gaven. De bouw van de Romeinse tempel in Kuik komt opnieuw onder druk te staan door het faillissement van BCP-bouw. De gemeente had nog geen contract getekend en onderzoekt nu alternatieven. De startdatum, eerder gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar, is onzeker. Ondertussen sluit Land van Kuik zich aan bij het project Romeinse tijdreis langs de Rijn om de Romeinse geschiedenis te promoten. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers die aan de deur druk uitoefenen om opdrachten te laten tekenen. Sommige bedrijven vragen tot 3 keer de normale prijs en wekken onterecht de indruk dat zij met de gemeente samenwerken. Vergelijk offertes en vraag eerst subsidie aan voordat u een opdracht geeft. Inwoners kunnen gratis advies krijgen van een onafhankelijke energiecoach. Voor hulp kunnen zij bellen of mailen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's
3: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
5: Friday, Friday, Friday, Friday.
3: VIP Dance Classics.
6: Hey, hey, hey.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Een eerbetoon recht uit het hart van de Canadese rocklegende Bryan Adams. In The Ballad of Terry Fox vertelt hij het indrukwekkende en inspirerende verhaal van de jonge kankerpatiënt die op 1 been dwars door Canada rende om geld op te halen voor onderzoek. Een meeslepend en emotioneel eerbetoon.
3: Dit is nieuw op Omroep.

0: gemeente Land van Keuk moet het momenteel doen zonder straatcoaches. Onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met beveiligingsbedrijf WNR heeft opgezegd, omdat hun straatcoaches niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. In het televisieprogramma Het Land aan Tafel vertelt burgemeester Marieke Moorman aan presentator Patrick Huisman dat de gemeente na een tweede mislukte samenwerking op het gebied van straatcoaches overweegt om ze in de toekomst zelf te gaan opleiden.
1: We hebben al eerder afscheid genomen van een bureau, om andere redenen overigens. En we hebben ook al een keer ambulant straatwerk gehad. Dat is wat anders dan straatcoaches. We zijn nog wat aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En dat hebben we nu dus weer te doen, want ze zijn hard nodig op straat.
2: Ja, jullie hebben het contract met het bedrijf in feite opgezegd, die de straatcoaches leverde.
1: Ja.
2: Omdat het niet goed ging met hun verklaring omtrent gedrag.
1: Ja, en niet zomaar verklaring omtrent gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag uit de politiegegevens. Dus dan moet je echt wel wat aantonen. Ja, en dat is echt een eis dat straatcoaches daar aan kunnen voldoen. Want wat doen zij namelijk, en dat is echt anders dan jongerenwerk. Zij zijn op straat om op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken. En om ook signalen van criminaliteit om die op te vangen en te voorkomen dat jongeren afdrijven in die criminaliteit. Dus dan moet je zelf ook van goed gedrag zijn.
2: U bent ermee gestopt. Omdat ze dus dat niet op orde hadden.
1: Ja.
2: Maar dat bleek al eigenlijk vanaf het begin zo te zijn.
1: Ja, en daar hebben we ze ook op aangesproken. Want je wil ook zo'n bureau de gelegenheid geven om zich daarop te verbeteren. Nou ja, dat gebeurde telkens niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, nu is het klaar, wij zeggen het contract met jullie op.
2: Want dat is voor de helderheid, vanaf het begin is 1 januari geweest, toch?
1: Ja, en de eerste signalen van dat het niet op orde was, waren in april.
2: Maar moet u nadat het, ook al is het om andere redenen, verschillende keren niet lukt, niet denken, misschien moet ik ze zelf in dienst gaan nemen, of misschien moet ik eens voor iets radicaals anders de oplossing bedenken? Want zo gaat het niet.
1: Nee, nou, die vraag van zelf mogelijk straatcoaches gaan opleiden en op straat zetten, die ligt ook serieus op tafel. Dat gaan we nu ook verkennen. Je leert ook, hè, van zo'n aanbestedingstraject met bureaus. Dus we gaan nu kijken van wat is nou een goede manier om die straatcoaches weer snel aan het werk te krijgen.

0: Paul.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog, dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al lang weer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzamer op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start.
0: Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verbdeliet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt dat de Sinterklaasintocht op 14 november in Gaven een kans biedt voor de gemeente, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Haar zorgen zijn crowdmanagement en mogelijke demonstranten. Ze roept op om het kinderfeest als een echt kinderfeest te behouden. De gemeente hoopt op meer bezoekers en positieve aandacht voor Gaven. De bouw van de Romeinse tempel in Kuik komt opnieuw onder druk te staan door het faillissement van BCP-bouw. De gemeente had nog geen contract getekend en onderzoekt nu alternatieven. De startdatum, eerder gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar, is onzeker. Ondertussen sluit Land van Kuik zich aan bij het project Romeinse tijdreis langs de Rijn, om de Romeinse geschiedenis te promoten. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers die aan de deur druk uitoefenen om opdrachten te laten tekenen. Sommige bedrijven vragen tot 3 keer de normale prijs en wekken onterecht de indruk dat zij met de gemeente samenwerken. Vergelijk offertes en vraag eerst subsidie aan voordat u een opdracht geeft. Inwoners kunnen gratis advies krijgen van een onafhankelijke energiecoach. Voor hulp kunnen zij bellen of mailen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat als anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. Wij spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dat zie je ook echt op de score. We gaan er rust in met, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is op hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we hun eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we hun ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het teken zal wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen. Net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen. Met ga gewoon je acties aan. En let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag. Want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè? Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.

If I could just hold you.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
4: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen Maastricht en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
7: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint op 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dindrels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt dat de Sinterklaasintocht op 14 november in Gaven een kans biedt voor de gemeente, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Haar zorgen zijn crowdmanagement en mogelijke demonstranten. Ze roept op om het kinderfeest als een echt kinderfeest te behouden. De gemeente hoopt op meer bezoekers en positieve aandacht voor Gaven. De bouw van de Romeinse tempel in Kuik komt opnieuw onder druk te staan door het faillissement van BCP-bouw. De gemeente had nog geen contract getekend en onderzoekt nu alternatieven. De startdatum, eerder gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar, is onzeker. Ondertussen sluit Land van Kuik zich aan bij het project Romeinse tijdreis langs de Rijn, om de Romeinse geschiedenis te promoten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Luik richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plus het is, plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Ja, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Houd ervan of niet, maar de jonge Nederlandse popsensatie Roxy Dekker laat met haar nieuwe single Bare Minimum weer van zich horen. Deze plaat rekent ze op haar kenmerkende, directe manier af met halfslachtige inspanningen in de liefde.

0: Gaat u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
8: De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen Eijsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 1:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan de files op de A4 naar Antwerpen bij Bergen op Zoom. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Patadorp een 30 minuten vertraging en 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 16:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt dat de Sinterklaasintocht op 14 november in Gaven een kans biedt voor de gemeente, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Haar zorgen zijn crowdmanagement en mogelijke demonstranten. Ze roept op om het kinderfeest als een echt kinderfeest te behouden. De gemeente hoopt op meer bezoekers en positieve aandacht voor Gaven. De bouw van de Romeinse tempel in Kuik komt opnieuw onder druk te staan door het faillissement van BCP-bouw. De gemeente had nog geen contract getekend en onderzoekt nu alternatieven. De startdatum, eerder gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar, is onzeker. Ondertussen sluit Land van Kuik zich aan bij het project Romeinse tijdreis langs de Rijn, om de Romeinse geschiedenis te promoten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: De Amerikaanse popkoningin Taylor Swift verrast opnieuw met een ijzersterke en meeslepende track. In Patient Zero duikt ze diep in het kwetsbare beginpunt van een intense, meeslepende emotie die zich als een lopend vuurtje verspreidt. Met haar vlijmscherpe oog voor detail en die typische Swift-magie trekt ze je meteen haar wereld in.

0: gemeente Land van Keuk moet het momenteel doen zonder straatcoaches. Onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met beveiligingsbedrijf WNR heeft opgezegd, omdat hun straatcoaches niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. In het televisieprogramma Het Land aan Tafel vertelt burgemeester Marieke Moorman aan presentator Patrick Huisman dat de gemeente na een tweede mislukte samenwerking op het gebied van straatcoaches overweegt om ze in de toekomst zelf te gaan opleiden.
1: We hebben al eerder afscheid genomen van een bureau, om andere redenen overigens. En we hebben ook al een keer ambulant straatwerk gehad. Dat is wat anders dan straatcoaches. We zijn nog wat aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En dat hebben we nu dus weer te doen, want we zijn hard nodig op straat.
2: En jullie hebben het contract met het bedrijf in feite opgezegd, die de straatcoaches leverden.
1: Ja.
2: Omdat het niet goed ging met hun verklaring omtrent gedrag.
1: Ja, en niet zomaar een verklaring omtrent gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag uit de politiegegevens. Dus dan moet je echt wel wat aantonen. Ja, en dat is echt een eis dat straatcoaches daar aan kunnen voldoen. Want wat doen zij namelijk, en dat is echt anders dan jongerenwerk, zij zijn op straat om op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken. En om ook signalen van criminaliteit om die op te vangen en te voorkomen dat jongeren afdrijven in die criminaliteit. Dus dan moet je zelf ook goed gedrag zijn.
2: U bent ermee gestopt. Omdat ze dus dat niet op orde hadden.
1: Ja.
2: Maar dat bleek al eigenlijk vanaf het begin zo te zijn.
1: Ja, en daar hebben we ze ook op aangesproken. Want je wil ook zo'n bureau de gelegenheid geven om zich daarop te verbeteren. Nou ja, dat gebeurde telkens niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, nu is het klaar, wij zeggen het contract met jullie op.
2: Want dat is voor de helderheid, vanaf het begin is 1 januari geweest, toch?
1: Ja, en de eerste signalen van dat het niet op orde was, waren in april.
2: Maar moet u nadat het, ook al is het om andere redenen, verschillende keren niet lukt, niet denken, misschien moet ik ze zelf in dienst gaan nemen, of misschien moet ik eens voor iets radicaals anders de oplossing bedenken, want zo gaat het niet.
1: Nee, nou, die vraag van zelf mogelijk straatcoaches gaan opleiden en op straat zetten, die ligt ook serieus op tafel. Dat gaan we nu ook verkennen. Je leert ook, hè, van zo'n aanbestedingstraject met bureaus. Dus we gaan nu kijken van wat is nou een goede manier om die straatcoaches weer snel aan het werk te krijgen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
4: Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
9: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
8: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stichten.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoord. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliane Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Wesselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. Toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt dat de Sinterklaasintocht op 14 november in Gaven een kans biedt voor de gemeente, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Haar zorgen zijn crowdmanagement en mogelijke demonstranten. Ze roept op om het kinderfeest als een echt kinderfeest te behouden. De gemeente hoopt op meer bezoekers en positieve aandacht voor Gaven. De bouw van de Romeinse tempel in Kuik komt opnieuw onder druk te staan door het faillissement van BCP-bouw. De gemeente had nog geen contract getekend en onderzoekt nu alternatieven. De startdatum, eerder gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar, is onzeker. Ondertussen sluit Land van Kuik zich aan bij het project Romeinse tijdreis langs de Rijn, om de Romeinse geschiedenis te promoten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan voornamelijk korte files. Op de A29 is het wel wat drukker van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Daar 10 minuten op onthoud. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel ook 10 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch voor knooppunt Hooipolder is de vertraging al bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat als anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. We spelen toch net slimmere ballen. Toch paar keer net in de paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Het tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dan zie je ook echt op de score, we gaan er rust in met, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we eigenlijk ook wel goed terug te houden eigenlijk. Want zo vaak hebben we ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het tekent al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen. Net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen. Met ga gewoon je acties aan. En let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag. Want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè? Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Omroep LVC.nl. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum is de vertraging 20 minuten. En op de A67 Belgische grenzen Eindhoven bij knooppunt De Hocht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Hoogland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 20:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. MBO-talenten Joep Hubers uit Vianen en Nick Joosten uit Oplo hebben tijdens de Worldskills in Shanghai beide een Medal for Excellence behaald. Hubers, die in de categorie elektrotechnicus gebouwen deelnam, kijkt terug op zijn ervaring en benadrukt het belang van zijn intensieve voorbereiding. Hij wil zijn opleiding afronden en daarna verder leren. Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp ook 10 minuten extra reistijd. De andere kant op bij Hellegatsplein zijn ook 10 minuten in de file. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost een kwartier extra reistijd. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Haarport en Knappend de Hoogte is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops, hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan, welke afbeeldingen en waar. Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plus plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Ja, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Een heerlijke, energieke poptrack van de Britse zangeres Ellie Goulding. In haar track For Your Entertainment draait het om spanning, overgave en het compleet betoveren van je publiek op de dansvloer.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Cuijk.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hogerheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch staat 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de verdraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
5: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel.

0: Duidelijke oproep van de heren. Treat her like a lady, zeggen de Temptations. Nou, wie ben ik dan om daar nee tegen te zeggen?
1: Schuif aan voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Patrick Huisman.
0: Iets over 4, nou 4:10 al bijna. En zonder Erik die het weer is aan het bekijken in Kreta, zeg ik welkom bij de vrijdagmiddagtafel waar het Land van Kuik aanschuift. En dat doen we niet alleen op de radio, dat doen we ook op tv, web en app. Daar kunt u ons zien, jazeker. Straks tussen 5 en 6 hebben we Marco van Tevelen. Die hebben we dubbel, maar dat hoor je zo meteen wel. Want hij is gast aan tafel. Marco kennen we onder meer als lid dus van ons nieuwspanel. Daar zit hij ook al klaar voor. En ons columnist, maar hij werkt ook nog in het speciaal onderwijs en bij Defensie. Dus genoeg verschillende werelden om eens wat uitgebreider kennis te maken. Tot aan 5 uur hebben we eerst nog andere gasten ook. En andere onderwerpen. Want aan het einde van dit uur bellen we in Weekend Wegwezen met Jan Derks, tochtcoördinator van IVN de Maasvallei. Want zondag staat in Wadrooy de 50ste bos- en peelwandeling op het programma. En dat is ook meteen de laatste. Dus daar willen we natuurlijk wel wat meer van weten. In Gezond en Wel hebben we wethouder Mark Jansen telefonisch te gast. Hij vertelt over een primeur. De landelijke opening van de Week van Ons Eten komt in 2027 naar het Land van Kuik. En morgen begint overigens de editie van dit jaar. En daarvoor zijn er ook allerlei festiviteiten en activiteiten. Maar we beginnen dus met ons nieuwspanel. Onze directeur, hoofdredacteur Raymond Jansen en de al eerder genoemde Marco van Tevelen bespreken het nieuws van afgelopen week. We hebben het onder andere over de begroting van het Land van Kuik, de waarschuwing voor opdringerige isolatieverkopers. En we gaan terug naar de Romeinen. Althans, het Land van Kuik sluit aan bij een Romeinse tijdreis. Oftewel, welkom bij het Land aan tafel.
1: Het Land aan tafel. Nieuwspanel.
0: En daarvoor zitten de heren hier aan tafel dus. Raymond, ja, en Marco.
2: Zeg, een tochtcoördinator, is dat iemand die de deur open laat staan of zo?
0: Ik wilde al net zeggen, van, kun je dat woord met Wordfeud ook leggen?
2: Ja, zo? Je weet maar nooit, hè? Goed. Maar het ging over wandelen, geloof ik, hè?
0: Ja, het gaat over wandelen en we gaan daar straks alles over horen. De 50ste wandeltocht is toch ook wel een prestatie, vind ik. Als je bekijkt dat bijvoorbeeld de Vierdaagse van Nijmegen heeft de 110 of de 109.
2: Oh ja, zoiets, hè? Ja, wat was het? Zoiets.
0: Ja, dus dat vind ik wel een hele prestatie. Marco ook, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je bent vandaag in de extended version, yes. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Zullen we het allereerst eens even hebben over het nieuws van de afgelopen week? Want dat is toch wat een nieuwspanel over het algemeen moet doen. Land van Kuik wil volgend jaar 8 miljoen euro uit de reserve halen om het begrotingstekort op te vangen. En ook daarna volgen nog grote tekorten, tenminste als ze er niks aan gaan doen. Maar dat gaan ze natuurlijk wel. Nou ja, genoeg aanleiding om te bespreken welke keuzes eraan komen en wat inwoners daarvan merken. Ja, het geld raakt een beetje op, Raymond.
2: Ja, terwijl oud-wethouder Maarten Jillissen, die heeft ooit dus beweerd dat de gemeente heel goed voor stond en dat er helemaal geen sprake zou zijn van een rafijnjaar of dat soort cretologieën. Dus ik was wel een beetje verbaasd om dit te lezen, ja.
0: Ja, nou, ik weet wel dat gemeente Land van Kuik een behoorlijke algemene reserve hebben. Als Willy Hendricks hier zou zitten, zou ze onmiddellijk zeggen hoeveel.
2: Ja.
0: Maar ik geloof behoorlijk wat. Ik zou het even moeten uitzoeken, maar heb ik natuurlijk weer niet gedaan.
2: En dan krijg je natuurlijk, en dat is wel interessant, natuurlijk de afweging van mogen we nou wel of niet gaan snoepen uit die reserve. Hè? Want dat is natuurlijk de eeuwige discussie in de politiek. Er zijn partijen die zeggen, mooi opmaken dat geld en dan komen we er goed uit. En er zijn natuurlijk ook wel partijen die wat meer bovenop de knip zitten en zeggen, nou, misschien moeten we wat zuiniger aan blijven doen.
3: Ja. Ik ben voor op de knip zitten.
0: Ja.
3: En ik weet nog dat ik hier de vorige keer zat over Theater de Weijer.
0: Oh ja.
3: En wat dat mocht kosten. Nou, dan denk ik van, nou, daar kun je al. We moeten het eerst vandaan gaan halen.
0: En je denkt, we beknibbelen maar meteen op cultuur.
3: Nou, ja.
0: Voor het weet
3: je. Ondanks dat ik een cultuurbeest ben. Maar je kunt niet zomaar geld uitgeven wat je niet hebt.
0: Nee, nou zeggen ze natuurlijk, bij incidentele uitgaven zou je wel de algemene reserve mogen gebruiken, maar bij structurele uitgaven wordt dat een stuk lastiger. Dat is eigenlijk over het algemeen wat een gemeente zegt.
2: Ja, en cultuur is natuurlijk ook gewoon structureel geld, hè? Want laten we eerlijk zijn, als je dat geld er niet bij doet, dan is een kaartje voor een voorstelling 4 keer zo duur, geloof ik, heb ik me wel eens laten vertellen. Dus ja, dat zal toch echt wel moeten. Hè?
0: Sterker nog, ik ken geen enkel theater, of het nou een Vestzaktheater is of een hele grote schouwburg, die het zonder subsidie kan stellen.
2: Nee,
0: die bestaan volgens mij in Nederland
3: niet. Dat klopt. Maar we hebben er al in die zin al 2 in de gemeente. Hè? Dat is natuurlijk wel iets waar je wel mee kunt laten spelen.
0: Ja, maar zou het nou goedkoper zijn als je in Millesweert en de Weijer helemaal niks meer programmeert en probeert alles in dat ene theater in Kuik te programmeren?
3: Nee, de 2 die we hebben gebruiken. Ja, dus voorlopig even tot het weer beter gaat. Ik zeg niet dat het nooit meer doen.
0: Maar welke twee heb je het dan over?
3: Amelis Weert en Kuik, want het ging over de weijer, hè, dat die naar de gemeente...
0: Maar goed, daar is het nu ook zo, hè, dus dan zou je er helemaal mee stoppen.
2: Ja.
0: Daar zijn nu toch zo'n 40 tot 80 voorstellingen per jaar.
3: Ja, dat klopt.
2: Hey, en cultuur draagt ook echt wel iets bij. Hè? Ik bedoel, het is nu kinderboekenweek, daar hebben we van de week ook een mooi item over gemaakt. Er zijn ook dingen waar, hè, als je kinderen opvoedt met cultuur en met lezen, dan hebben ze daar uiteindelijk ook gewoon profijt van. Dus om het nou helemaal bij cultuur weg te snoepen, vind ik een beetje spannend. Maar Patrick, kijk, jij volgt politiek natuurlijk op de voet. Hè? Hoe staan die partijen erin? Hebben zij inderdaad het gevoel van, nou, de ene partij die zegt we moeten meer aan die reserve komen, en de andere zegt we moeten er vanaf blijven?
0: Nou ja, kijk, zoals het ook landelijk gaat, heb je partijen die natuurlijk wat meer rechts van het spectrum zitten, op het rechtse spectrum zitten. Die zijn natuurlijk sneller wat van het behoudende en het niet te veel uitgeven en de handboet op de knip. En bij linkse partijen wil dat. Nou, nu chargeer ik het wel heel erg.
2: Maar goed, dat beeld. Ja.
0: Maar dat beeld. Kijk, je moet het een beetje in perspectief plaatsen. Kijk, we praten over bijvoorbeeld een begroting voor volgend jaar van 372 miljoen euro. Dat zijn echt bizarre bedragen. Maar dan moet je weten, zonder dat ik de gemeente Land van Kuik ben, maar in alle gemeentes waar ik de afgelopen 25 jaar heb rondgelopen, is ongeveer 10% daarbij nog ongeveer wat je zelf kan doen. Want een heleboel zaken die zijn gewoon al bepaald. Die zijn, je moet bijstandsuitkeringen betalen, dat doet een gemeente. Je moet natuurlijk de ambtenaren betalen, dat is toch wel handig. Ja. En zo heb je een heleboel zaken die eigenlijk gewoon vastliggen en waar je niet zo heel veel meer aan kan doen. Ja. En waar een gemeente dan aan kan draaien is de knoppen van de belastingen. Dus de OZB en de toeristenbelasting en de rioolbelasting en dat soort zaken. En we praten ook over een tekort van 16,9 in 2028, 2019 om 18,9 en in 2030 om 18,8. Dus ja, dat zijn wel bedragen waarbij je niet kan zeggen dat gaan we constant uit de algemene reserve halen.
2: Dat zou zelfs links niet goed vinden.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
3: Dan rust het snel op.
0: Nee, dus 5 november is er een begrotingsraad. En dan wordt er gesproken over 2027. Maar, en dat schrijft het college, hè, niet alles kan meer. De gemeente moet daarom bepalen waar zij haar geld aan besteedt. En welke keuzes dat worden, dat staat nog niet vast. En het college wil die afweging voor 2027 niet overhaast maken. Dus daarom wordt er nu één keer een greep in de algemene middelen gedaan. Maar reken maar dat ik denk al zelfs bij die begrotingsraad, maar ook in de maanden daarna, er echt keuzes gemaakt moeten worden die pijn gaan doen voor 2028 en verder.
2: En gaat het college dan met een voorstel komen over waarde geschaafd? Hè? Want vaak is dan die kaasschaafmethode. Ja. Komt het college met een voorstel, denk jij? Of gaan de partijen, hoe zal dat gaan?
0: Over het algemeen komt het college. Maar er zullen vast ook wel moties komen van partijen. Precies. Van doe dit of doe dat. Precies. Wat wou je zeggen, Marco?
3: Nou, ik zit bijvoorbeeld te denken, en dat wou ik dan ook meteen vragen, want ik ben financieel niet heel erg op de hoogte, moet ik eerlijk zeggen. De jeugdzorg. Is dat geoormerkt of moet de gemeente daar helemaal bepaalt de gemeente dat helemaal zelf?
0: Het is in die zin geoormerkt dat het geld voor de jeugdzorg moet altijd uitgegeven worden. In de zin van, dat is eigenlijk, nou, laat ik het anders zeggen, het is eigenlijk een soort van open eindfinanciering. Hoeveel het ook kost, de gemeente zal moeten betalen. En ook in kleinere gemeenten heb ik dit al meegemaakt. Want in de begroting voor 2027 in Land van Kuik wordt bijvoorbeeld al rekening gehouden met 1,5 miljoen euro aan extra uitgaven voor specialistische jeugdzorg. En in kleinere gemeenten heb ik al meegemaakt dat de jeugdzorg aan 2, 3 jongeren zo ongelooflijk groot deel van het geld besloeg. Dat is echt ongekend. Ja. Het zou dus echt, als die jongeren het jaar erop de omstandigheden niet meer in de gemeente wonen, kan de hele begroting bij wijze van spreken omslaan. Dat is zo bizar.
2: Ja, ja, en als je aan nadenkt dat dat eigenlijk een maatregel is, hè, zoals we dat noemen, of een bezuiniging, want die decentralisatie jeugdzorg, ik meen dat dat 2015 of 2014 was, ik weet niet precies. Dat heeft natuurlijk ook toegeleid dat er in heel veel gemeentes verschillende aanpak is. Hè? Want je kunt maar iets hebben als jongere. En dan woon je in één bepaalde gemeente. En dan kan het zomaar zijn dat je daar een andere aanpak, een andere behandeling, een andere zorg krijgt dan wanneer je in een grotere gemeente zou wonen.
0: Ja. Jij werkt in speciaal onderwijs. Kom jij dit ook tegen?
3: Ja, ik heb te maken met de gemeente Venray en met de gemeente Bergen. En dat zijn twee verschillende manieren van aanpak.
0: En wat merk jij daar dan vanuit jouw werk?
3: Soms gaat het ene wat bureaucratischer als het andere.
0: En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met voorzieningen die op school nodig zijn?
3: Voorzieningen die op school nodig zijn. Dagbestedingsplekken. Want dan moet allemaal, alles moet gefinancierd worden. Maar, overal zit een prijskaartje op.
2: Maar zie je dan ook verschillen tussen die twee gemeenten? Is het inderdaad zo dat die jongeren met een vergelijkbaar aandachtspunt, zeg maar, dat die in die verschillende gemeenten een verschillende soort behandeling, aanpak, zorg krijgen?
3: Nee, het zit er meer in de tijd.
2: Oké. Okay.
3: In de kleverigheid van besluit.
2: Ja, oké. Okay. Ja, het gaat snel. Je kunt sneller, als het ware, geholpen worden in de ene gemeente dan wanneer je in een andere gemeente woont. Ja.
0: Goed, okay. Nou, ik moet, want Erik is er niet, ik moet en onderdeel van de nieuwspanel spelen.
2: Ja, je hebt het druk, jongen.
0: Ik moet nog een klein beetje de regie nemen.
3: Dat doe je goed, man.
0: Want we gaan zelf straatcoaches opleiden, is het volgende onderwerp waar we aandacht aan zouden besteden. Moet ik misschien nog heel eventjes uitleggen waar dat vandaan kwam. Want de straatcoaches zijn al 3 keer bedankt. Althans, de bedrijven erachter. In de gemeente Land van Kuik, ja, dat komt niet echt, laat ik het voorzichtig zeggen, niet heel professioneel over. Maar het heeft er natuurlijk mee te maken dat onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met het bedrijf, de beveiligingsbedrijf WNR, had opgezegd. Omdat zij niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. Ja. Nou ja, en eerder verbrak de kerstverse fusiegemeente in de samenwerking ook al met een externe partij. Die straatcoaches leverden ook al vroegtijdig, omdat daar ook van alles mee mis was. Ja, ik vind het allemaal niet, het komt niet heel bijster professioneel.
2: De schoonheidsprijs. Hè? Nee, als je bedenkt, overigens, het is wel een bepaald soort VGA, geloof ik. Hè?
0: Dus niet... Het is een VGA met een P.
2: Ja, precies.
3: Dat is politie, je antecedent is.
2: Ja. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Vanuit de jeugdzorg is het een bruggetje mooi naar dit onderwerp. Hè? Die jongeren die behoeven aandacht. En soms moeten ze ook een beetje op het rechte pad gehouden worden. Ja. En als we het dus niet alleen voor elkaar krijgen als gemeente om daar mensen voor te mobiliseren die zelf op het rechte pad zijn gebleven, dan is er wel iets aan de hand, toch? Maar Patrick Gess sprak de burgemeester daar onlangs over op televisie. En die zegt, als we het niet voor elkaar krijgen met bedrijven, dan gaan we het zelf maar doen. Hè?
0: Ja, nou ja, goed, dat vroeg ik ook wel actief aan haar. Omdat dat natuurlijk de geluid is die je hoort. Laat de gemeente dan maar zelf mensen aannemen. Dan weet je dat je in ieder geval de juiste VOG kan krijgen. Dan weet je, als het goed is, toch ook dat je de juiste mensen aanneemt. Maar goed, daar zit natuurlijk ook weer een heel verhaal achter. Want dan moet je natuurlijk ook weer de juiste kennis en expertise in huis hebben om de juiste mensen aan te kunnen nemen.
2: Ja. Lastig is dat, hoor. Hey, en die eerste bedrijf, of dat tweede bedrijf, geloof ik, dat vorig jaar terzijde geschoven werd. Ja, dat deugde echt niet. Hè. Daar zat echt ondermijning in dat bedrijf. Je kunt je natuurlijk ook al afvragen, maar goed, dat is oud nieuws. Hoe heeft het zover kunnen komen dat zo'n bedrijf gewoon zaken kon gaan doen met deze gemeente?
3: Er zitten genoeg vragen aan dit dossier.
2: Ja.
3: Maar wat ik inderdaad, wat jij net ook had, als je zegt zelf mensen aan gaat nemen, dan kun je ook kiezen voor een stukje zelf opleiden. Maar waar haal je dat dan weer vandaan? Want je moet het eigenlijk compleet in eigen hand gaan houden. Want de vierde keer kan niet meer. Want dan ben je als gemeente compleet ongeloofwaardig.
2: Maar wat zei de burgemeester daarover?
0: Nou, over dat andere bureau, daar zei ze. Nee, en ik ben daar maar niet op ingegaan, dan om andere redenen overigens. Maar goed, ze zegt, we zijn nog aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En ze zijn hard nodig op straat. Dat concludeert zij wel.
2: Ja.
0: Kijk, ik denk zelf een beetje, maar misschien is dat te makkelijk, die vergelijking. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel zorgcowboys die zich aanmelden. En waarvan je niet altijd weet of je het goede zorgbedrijf hebt gekozen of zo'n zorgcowboy. En zoiets zal zich bij dit soort bedrijven ook wel aandienen.
3: Zou er geen keurmerk voor zijn of zo?
0: Ja, voor je het weet zit je met het 100ste keurmerk.
2: Dat zou ook wel reactie zijn. Nee, maar die zorgcowboys waar jij het over hebt, laat eerlijk zijn. Er wordt natuurlijk een heleboel gesjoemeld met die rugzakjes.
3: Ja.
2: En misschien is dat in dit geval ook wel zo. Ja.
0: Nou goed, ze heeft gezegd, we leren van zo'n aanbestedingstraject met bureaus ook. Dat is dan het voordeel dat ze het een aantal keer gedaan heeft. Dus we gaan nu verkennen of we dat toch misschien op een andere manier moeten doen. Of zelf moeten gaan doen.
2: Ja.
0: Nou, ik stel voor.
2: En als het dan fout gaat, dan is het de schuld van de gemeente.
0: Dat is het. Dat is het altijd.
2: Ja, ja.
0: En in dit geval nog de portefeuille van de burgemeester ook. Want het gaat om veiligheid.
2: Voilà.
0: We praten zo verder.

0: We gingen even naar Boston. Muziek van dit moment, Stella Lefty was dat. We zitten nog steeds in het nieuwspanel. Doen we met Marco van Tevelen en met onze hoofdredacteur-directeur Raymond Jansen. We gaan het hebben over opdringerige isolatieverkopers. Zo noem ik ze maar even. Je bent aan het verbouwen.
1: Ja.
0: Of eigenlijk aan het verhuizen en verbouwen.
1: Die isolatie, dat hebben we er al in zitten. Dus,
0: dat hoeft niet meer.
1: Ze kunnen aanbellen bij me, maar ik doe niet meer open.
0: Nee. Dan woon je ook niet in het Land van Kuik.
1: Klopt ook.
0: Marco, jij woont wel in het Land van Kuik.
2: Ja.
0: En hebben ze bij jou al aangebeld?
2: Nee, maar wel heel veel post verstuurd.
0: Oké. Ja, want wij kregen even een klein keukje in de kijken van de... Kijkje in de keuken van de redactie.
1: Die is mooi hoor.
0: Ja.
1: Sommige versprekingen zijn de moeite waard. Ik moet je maar denken.
0: U kunt het terugluisteren. De wethouder Mike van Diemen in dit geval vroeg ons tijdens het persgesprek. We hebben één keer in de twee weken een persgesprek bij Land van Kuik, bij de gemeente. Om hier toch echt even aandacht aan te besteden. Want er waren echt verschillende mensen in Kuik al op een vrij opdringerige manier en vervelende manier benaderd. Waarbij natuurlijk gezegd dat de pot is bijna leeg. Dus je moet snel beslissen. En neem nou dit en neem nou dat. Ja, ik kan me voorstellen dat het echt heel vervelend is. Ja. Heb je wel eens zulke mensen gehad?
2: Nee, maar wat jij nou zit te vertellen doet me denken aan wat er een paar maanden geleden gebeurde met die agressieve verkopers die al een gootje in de stoep begonnen te graven.
0: Of elektrische auto's of zo?
2: Nee, ik weet niet meer wat het was.
1: Er was wel een internetaanbieder die...
2: Dat was eigenlijk al klaar voordat er een contract getekend was. Zeg.
1: Maar volgens de wethouder, want die had wel een hele duidelijke boodschap geloof ik, Patrick, hè? Namelijk dat zo gauw is het geld niet op, geloof ik, hè?
0: Nee, hij gaf heel duidelijk aan dat het een redelijk volle subsidiepot was. En ze er wel rekening mee moeten houden als ze zo snel erop ingaan. Want de bedrijven bieden aan om de subsidies voor de bewoners aan te vragen. Maar daarbij geven ze volgens de gemeente garanties die ze helemaal niet waar kunnen maken. En bewoners moeten de volledige rekening eerst zelf betalen. En als de subsidie vervolgens lager uitvalt, ja, dan blijven zij met een deel van de kosten zitten. En dat kan voor mensen die natuurlijk net even iets minder goed bij kas zitten, maar die wel denken, ik moet die stroomrekening omlaag hebben. Die gasrekening omlaag hebben. Ja, dat is natuurlijk... Dat kan echt mensen financieel in de problemen brengen.
1: Maar als je toch... Hoe zit je dan in elkaar, hè, als mens? Dat je dit zo leest en denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga de deur eens langs en ik ga mensen wat geld uit de zak kloppen. Want daar komt het dan op neer eigenlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: En ook nog op een vervelende manier uit de zak kloppen. Namelijk met dingen die niet kloppen. Of zeggen dat de pot bijna leeg is.
1: Nee, maar wat jij beschrijft, dat klopt, hè. Want je moet het echt allemaal eerst zelf ophoesten.
2: Ja, en
1: daarna met die factuur naar de gemeente en dan krijg je het geld terug.
2: Ja.
1: Dus dat heb ik in ieder geval de afgelopen maanden wel geleerd. Ja.
0: Ben je überhaupt bezig met verduurzamen van je woning? Of is het allemaal al helemaal geïsoleerd?
2: Nee, ik woon in een redelijk oud huis. En ik heb wel met een vriend daarnaar gekeken. En hij zei, nou, dit kost jou, als je die subsidie aanvraagt, nog meer geld als dat het oplevert. Dus ik ben wel allerhande dingen aan het doen, maar niet in het groot, zeg maar, met complete nieuwe ramen en... Ja. Het is meer een radiatorfolie en...
1: De kleine. Ja, ik heb een woning gekocht uit 1966 en ik heb het gekocht van de eerste bewoners.
2: Okay.
1: En volgens mij hebben die ook sinds dat jaar niks meer aan die hele woning gedaan. Dus,
0: wil je erover praten?
1: Nou, dat deed je. Hebben we nog een tweede uur, dan kunnen we daar. Nee, maar dus, we hebben een warmtepomp en ik heb de zolder geïsoleerd en zo. Dat zijn maatregelen, dat levert ook echt geld op. Dus, ja.
0: Oké, nou, dan hebben we er nog eentje, want we lopen al verschrikkelijk weer uit natuurlijk. Wat vinden jullie van de Romeinse tijdreis in het Land van Kuik?
1: Ja, weet je, ik heb altijd een klein beetje moeite met het bouwen of herbouwen van dingen die dan bij de oplevering al oud moeten lijken. In Nijmegen had je toen die, hoe heet die toren ook alweer?
0: De Valkhof?
1: Kom ik zo op. En dan moet er dan gezocht worden naar stenen die oud lijken. En dat heb ik als iemand horen zeggen, ja, de Stevenskerk die is ook opgebouwd met oude stenen. Dus, en dat vinden we nu ook mooi. Maar dat je dan iets nieuws gaat bouwen, dat er dan moet doen alsof het oud is, dat vind ik sowieso altijd al een beetje. Dat ik denk, ja, het is geen Efteling, hè?
2: En die tempel, ja, die roept natuurlijk verschrikkelijke dingen op in Kuik. Daar zijn een aantal mensen voor, maar ook heel veel mensen tegen.
0: En waarom zijn ze tegen?
2: De centjes.
0: Ja, oké, omdat het onze centjes gaat kosten van de belastingbetaler.
2: En behoorlijk wat.
0: Ja, nou ja, het is in ieder geval zo dat het ligt nu helemaal een beetje op zijn gat, als ik het zo mag zeggen. Want die bouw die dreigt nu opnieuw vertraging op te lopen door het faillissement van BCP-bouw. De gemeente was met het Kuikse bouwbedrijf wel in gesprek, maar had nog geen, had nog niks getekend. Dus dat scheelt dan alweer.
3: Dat is een voordeel.
0: Dat is een voordeel. Maar goed, ja, maar even los van die bouw. Gewoon het Romeinse tijdreis langs de Rijn verhaal, dat vind je wel leuk?
2: Ja, je moet je geschiedenis koesteren, hè? Want de geschiedenis bepaalt wel wie je nu bent.
0: Ja, dus het zijn bijna teksten van de koning van vandaag.
2: Bijna wel, maar ik vind dat ook zo.
1: Ja, maar dan moet het ook geld mogen kosten, toch? Ik bedoel, je kunt het allebei hebben.
2: Nee, dat klopt. Maar dan kun je wel afvragen, moet het zoveel geld?
1: Dat is waar. Maar goed, ja, dingen kosten geld.
2: Dingen kosten geld.
1: Nee, en ik ben het met je eens, hoor. Kijk, zodra we...
2: 80 mil, hè, voor een tempeltje. We doen alsof het een tempel is, maar het is een tempeltje.
1: Nee, ik snap je punt, hoor. En ik doe er een beetje lacherig om met Efteling. Maar laat me eerlijk zeggen, kijk, zodra je de historie zichtbaar kunt maken... dat is natuurlijk ook gewoon goed voor het besef van waar je vandaan komt en waar je woont. En nou, ik vind dat we daar echt wel geld voor uit mogen geven. En natuurlijk, hè, er zijn grenzen aan alles, zeker als je... bedenken hoe de voorstandersgemeente, waar we het net al over hadden.
0: Daar hadden we het in het begin over.
1: Ja, precies. Dus erg snap ik het wel, maar goed. Laten we ergens in het midden eindigen. Zullen we dat dan maar doen?
2: Ja, daar ben ik voor. Ja. Halve tempel.
0: Goed, dan misschien een silhouet van een tempel. Ja.
1: Een hologram.
0: Een hologram kan ook nog. Nou, we komen er uiteindelijk wel. Ik wil jullie hartelijk bedanken, want we hebben qua nieuwspanel al de tijd weer ver overschreden. Sterker nog, we moeten naar het actuele nieuws toe. Dankjewel, Raymond. Dankjewel, Marco.
4: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
5: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. MBO-talenten Joep Hubers uit Vianen en Nick Joosten uit Oplo hebben tijdens de Worldskills in Shanghai beide een Medal for Excellence behaald. Hubers, die in de categorie elektrotechnicus gebouwen deelnam, kijkt terug op zijn ervaring en benadrukt het belang van zijn intensieve voorbereiding. Hij wil zijn opleiding afronden en daarna verder leren. Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
6: Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum-West 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Omroep Land van Kuik.
9: Het Land aan tafel met Patrick Huisman.

0: Ja, je gaat het bijna niet geloven, maar bijna 30 jaar oud is deze plaat. En het klinkt hartstikke tijdloos, maar goed. Het is dan ook wel Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Dat willen we niet hebben. Dat gaan we niet aan beginnen. We houden het hier gewoon netjes. Want ja, we willen het een beetje gezond houden. Oftewel...
1: Het land aan tafel. Gezond en wel.
0: En we hebben het vandaag over eten in Gezond en Wel. En vooral over waar dat eten eigenlijk vandaan komt. Morgen begint namelijk de week van ons eten. En Land van Cuijk, de gemeente Land van Cuijk, heeft vandaag bijzonder nieuws gekregen. Want volgend jaar, nou ja, laat ik het eigenlijk gewoon maar aan de wethouder zelf vragen. Dat is veel makkelijker. Goedemiddag, Mark Jansen van Gaal.
2: Hallo, goedemiddag, hallo.
0: Nou, we hadden een kleine primeur een uurtje of anderhalf geleden, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik kom net van een bijeenkomst in Drenthe, een landelijke opening van de Week van ons Eten, daar kom ik net vandaan. En tijdens die bijeenkomst is er bekendgemaakt dat volgend jaar, 2027, de Week van ons Eten geopend wordt in Brabant. En wel expliciet in Land van Cuijk, in Mil, bij het Pluk en Oogfeest. Dus Land van Cuijk krijgt de landelijke opening van de Week van ons Eten in onze gemeente.
0: Ja, en hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen? Hoe heeft de wethouder dat gedaan?
2: Nou ja, wij zijn een paar jaar geleden begonnen om lid te worden van de Week van ons Eten. De mensen van Goeie Gerei en van Boerbewust, die waren actief om het Pluk en Oogstfeest, wat al eerder bestond, weer opnieuw leven in te blazen. Dat was vorig jaar best wel een heel mooi evenement. Wel ondanks de regen toen wel 4.000-5.000 bezoekers. En toen hebben wij gewoon contact opgenomen met de landelijke stichting van de Week van ons Eten. Zeiden, kom kijken, want wij willen graag... dat jullie zien hoe mooi het hier is in het Land van Cuijk. En dat jullie een andere keer weer hier de opening willen doen. Ja, en daarnaast hebben wij al vorig jaar een heel mooi programma... een week lang aandacht gegeven aan de Week van ons Eten. Dat hebben we dit jaar ook. Ja, en toen zeiden ze vanuit het bureau van nou, als Brabant ook meedoet... dus dan hebben we provincie Brabant nog moeten meenemen. En toen Brabant zei, wij worden ook betrokken. Toen is de knoop gevallen om juist in Brabant meer gemeentes te activeren... voor de Week van ons Eten. En daarom is nu de opening bij ons gekomen. Dus we hebben gewoon goede mensen in de samenleving die actief zijn. En wij als gemeente hebben daar wat verbinding aan gelegd. En dat samen heeft tot dit resultaat gebracht.
0: Ja, ja. En nou, dat betekent dat er natuurlijk flink wat aandacht komt... volgend jaar in 2027 voor gemeente Land van Cuijk. En ik neem aan dat jullie er ook van alles omheen gaan organiseren. Maar ja. Morgen begint eerst de Week van ons Eten gewoon dit jaar. Ja. En ik neem aan dat, ook al is er geen opening hier... maar dat er tussen morgen en 10 oktober ook van alles in het Land van Cuijk te doen is.
2: Ja, zeker. We hebben het belangrijkste programma dit jaar is eigenlijk dat wij... het broodje Land van Cuijk, dat is al eerder in de looierij in Cuijk is dat gepromoot. Dat gaan we nu op meerdere plekken in de gemeente, bij lunchrooms gaan we dat ja, laten lanceren. Dus dat is heel mooi. Ik weet niet of dat ik de namen mag noemen. Maar, ja,
0: ja hoor, dat mag in dit geval, ja, dat mag in dit geval wel.
2: Nee, maar bij Ries in Boksmeer en bij De Bok en ook bij Moeken in Moeders in Graven, het lunchroom. Daar kun je dus nu vanaf nu... of vanaf morgen gaan we kijken om te bestellen het broodje Land van Cuijk. En het is ook een...

0: Een mooi product waar we ook een vegetarische variant hebben. Dus het is ook echt een hele lekkere variant.
1: Ja, maar ik wilde al vragen, wat zit er dan in dat broodje?
0: Ja, er zijn 3 varianten. Het is een vegetarische variant met oesterzwammen. En het smaakt echt heel erg als lekker vlees. Je weet bijna niet wat je proeft. En je hebt een buikspek variant en een kip variant. Allemaal met lokale ondernemers die de producten hebben geleverd. Dus er is zoveel mogelijk van het broodje binnen de gemeente en of binnen een korte straal van de gemeente geleverd. Want dat is ook echt een oprecht broodje Land van Kuik. Dus dat gaan we onder andere doen. Daarnaast mag burgemeester Marieke Moorman nog met een groep kinderen nog een burgemeestersontbijt doen bij boerderij van Tiel in Velp. Dus die boerenfamilie die gaan ook echt uitleggen waar komt het eten vandaan. En de burgemeester die zit daarbij aan tafel met de kinderen van de basisschool. En we hebben nog, dat is ook wel leuk, een ondernemersdiner met al 80 aanmeldingen. Van allemaal ondernemers uit de voedselketen, maar ook mensen met kantines. Mensen uit de zorg, mensen uit het onderwijs en mensen uit de ICT. Want het thema is AI en voedsel. Oh. Dus we hebben een ondernemersdiner, we hebben kinderen vanuit de klassenboeren. En we hebben dus mensen die lekker een broodje Land van Kuik kunnen doen.
1: En om nog even natuurlijk een beetje kritische vraag te stellen. Gaat de gemeente zich ook nog inspannen dat als we toch producten zo veel en zo lokaal hebben, dat we die producten ook niet meer zo ver weg gaan halen?
0: Jazeker. Daarom hebben we ook nog een plattegrond ook in de lokale weekkranten gezet. En op social media waar we laten zien welke streekwinkeltjes er zijn. Of van die verkoopkasten. Ook biologische producten niet te vergeten. En wij willen dus eigenlijk promoten dat je voedsel niet op 35.000 kilometer gaat halen, maar binnen 35 kilometer. En zelfs nog kleiner als je in de buurt zit. Dus dat willen we promoten. Dat mensen ook veel meer leren van, we kunnen ook gewoon lokale producten bestellen. En daarom is het ook zo mooi dat bijvoorbeeld zo'n Maasziekenhuis, een van de partijen, heeft gezegd, wij willen met Goeigerij, willen wij dus een coöperatie met boeren, willen wij dus zorgen dat wij streekproducten ook in het ziekenhuis op de kaart krijgen. En dat begint dan bij de kantine. We zijn nu ook al met de patiëntenzorg bezig in gesprek. We willen gewoon zoveel mogelijk producten lokaal afzetten. En als gemeente zijn wij geen ondernemers, maar wij kunnen wel mensen stimuleren om zo'n coöperatie op te richten. Ja.
1: Tot zover de week van ons eten. Morgen begint het en volgend jaar in 2027 is de aftrap dus in de gemeente Land van Kuik. Wethouder Mark Jansen van Gaal, hartelijk bedankt voor je toelichting.
0: Ja, graag gedaan. Dank je.

0: Allerlei combinaties zijn mogelijk. Dat blijkt wel weer. Britney Spears, Elton John en Hold Me Closer. Nou, dat zullen we dan maar even doen. Maar niet te lang.
1: Het land aan tafel. Weekend wegwezen.
0: Het weekend staat voor de deur en dus is het tijd voor weekend wegwezen. We zetten een aantal uittips voor 3 en 4 oktober op een rij. En we sluiten zometeen af met Jan Derks, de coördinator van de Bos- en Pielwandeling in Wanrooi. Maar eerst, we beginnen zaterdag in Kuik. Aan het Patrijzenveld 117 wordt vanaf 10 uur de najaarseditie van de Second Hand Kledingbeurs gehouden. Je vindt er tweedehands kleding voor jong en oud van maat 36 tot en met maat 56. Toegang is gratis. Ook in Kuik kun je zaterdag naar de spirituele beurs de Valuwe. En die wordt gehouden in MFA de Valuwe. De beurs is geopend van 10:30 tot 17:00 en de toegang is gratis. Wie zaterdagavond liever muziek zoekt, kan naar atelier nummer 29 aan de Peelstraat 29 in Wanrooi. Daar geeft Double Dutch een huiskamerconcert. De inloop is vanaf 19:00 en de muziek begint om 20:00. Peter van der Weem en Frans Duinstee spelen met 2 stemmen en 2 gitaren, werk van onder andere Neil Young, Tom Petty en John Fogerty. In MFC, het kruispunt aan het Kerkplein in Beugen, zijn we dan. Daar ook zaterdagavond blaasmuziek in de regio op het programma. Deuren gaan om 19:00 open en om 19:30 begint die muziek. Onder andere Find the Echo, de Steven Lender en Blaaskapel Haps zorgen voor een avond met Tsjechische blaasmuziek. Dan nog een muzikale tip. Streekkoor Cantones geeft zaterdagavond om 20:00 een herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. Centraal staat het requiem van Maurice Duraflé. En ook kind klinkt de muziek van onder andere Rijnberger, Rutter en Whiteace. Kaarten €25, inclusief een consumptie. Dan dat weer wel. Tot slot gaan we nog eventjes naar de zondag. Want dat is er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar... het kinderboekenfestival Spot Aan in het Huis van Kuik. En dat is natuurlijk in Kuik. Het festival duurt van 12 tot 5. Er zijn onder meer improvisatietheater, musical workshops, creatieve activiteiten, kinderyoga en rondleidingen achter de schermen. De toegang tot het festival en de activiteiten gratis, jawel. Voor de voorstellingen moet je wel vooraf een kaartje reserveren. En dan onze laatste tip. Ik heb hem net al een beetje aangekondigd. Zondag wordt vanuit Avonturenpark De Bergen aan de Zoetendaal in Wanrooi de 50ste bos- en pilwandeling gehouden. Wandelaars kunnen kiezen uit de routes 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. En afhankelijk van de afstand kan er vanaf 20:00 of 20:30 worden gestart. En voor deze jubileumeditie, de 50ste keer, zijn er extra activiteiten en verrassingen. Aan de telefoon Jan Derks, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Patrick.
0: Ja, het is een mijlpaal, de 50ste editie. Dat is toch wel bijzonder, denk ik.
2: Zeker, ja. En, ja, dat mag je wel stellen.
0: Ja, want ja, zijn er veel wandeltochten die het zo lang volhouden? Ja, behalve dan de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Jawel, zeker. Ook de Middelse Maas, ook heel populair. En de in Oefeld, de Maas en Wildmaas. Maar die zitten net voor de Vierdaagse. Heel veel mensen die dan trainen worden Vierdaagse.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, ze zijn er zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: En ja, dan laten we het daar maar ook even meteen over hebben. Het is de 50ste, maar ook de laatste. Dat vind ik toch, ja, dat vind ik toch treurig.
2: Ja, enerzijds wel. Veel mensen vinden het jammer, maar op een gegeven moment, ja, en alles komt ten einde natuurlijk. Maar we hebben, kijk, we worden ouder, de kernteam en de vrijwilligers. Mm-hmm. We hebben van alles geprobeerd om bij andere organisaties onder te brengen over een ander jasje, op een ander moment. Met verschillende organisaties gesproken, maar helaas is daar niets uit te komen.
0: Dus dan hebben jullie ook last van die overbekende vergrijzing, zullen we maar zeggen.
2: Ja, vrijwilligers gaat wel. Komt wel steeds meer bij kijken. Het wordt steeds complexer. Met veiligheid en
0: vergunningen en dergelijke.
2: Vergunning valt nog mee. Gemeente Land van Kijk, we kunnen met de melding volstaan. Dat is, dat valt reuze mee.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook bij terreinbeheerders ook vergunning aanvragen. Daar moet je voor betalen. Dus we hebben ook te maken met oplopende kosten.
0: Begrijp
2: ik. Wandelbond, noem maar op.
0: Ja.
2: En we houden de regie aan onszelf. Het lijkt ons dit een mooi moment om op dit moment een punt achter te zetten. Op een hoogtepunt.
0: Ik begrijp het. Nou, laten we even dat parkeren. Vertel even over de leuke extra dingen vanwege de 50ste editie. Kun je daar wat meer over zeggen?
2: Ja, speciaal hebben we voor deze editie een kinderspeurtocht op het Avonturenpark. Van 2 kilometer met opdracht. En die eindigt dan in de buitenspeeltuin. Dat is hartstikke leuk. Dat is dus extra. En daarnaast hebben we muziek. op de rustplekken, op de rustlocaties. Bij onder andere de scouting in Sint-Antonis. Die zit ook in de organisatie. Daar treedt, ja, u zei het net al, Double Dutch. We zijn op een tournee in Wanrooi. Zaterdagavond in Wanrooi.
0: Ze komen ook naar jullie.
2: Geven ze bij ons, een buitenconcert bij de scouting. En in Landhorst zit een troubadour, Gerard Dirks. Bij Café Buitenlust. En als afsluiting in het avonturenpark in de eetcafé-restaurant hebben we Theo Jozemanders, een one-man band. Met meer iets meer entertainment.
0: Okay.
2: Komt uit, volgens mij, oorspronkelijk uit Mil, volgens mij, woonde Langebom.
0: Nou, het is...
2: We gaan er een leuke gezellige happening van maken.
0: Zeker. En mensen kunnen zich gewoon, als ze nog willen wandelen, aanmelden?
2: Ja, digitaal inschrijven hoeft niet. Gewoon ter plekke inschrijven.
0: Lekker ouderwets, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja, we hebben geen deelnemerslimiet.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
2: Ja, even kijken. Kinderen tot en met 12 jaar gratis deelname. Ook voor de kinderspeurtocht. En de rest, de inschrijving staat op onze website. Daar kan ik ook even naar verwijzen.
0: Nou, noem even de website. De
2: website www.bosmpwandeling.nl. Vijfde keer. Ik wil alleen noemen, één keer afgelast. In de coronatijd.
0: Oh, nou, dat valt hartstikke mee.
2: En, valt hartstikke mee.
0: Ja, ja. En je vroeg om, als we toch aandacht aan jullie zouden besteden, of we ook wat muziek erbij wilden draaien. Ik zou zeggen, kondig het zelf maar even aan waarom je deze muziek wilde horen.
2: Ja, ik heb je gevraagd om Fields of Gold van Sting. Dat is Fields of Gold, hè, gouden editie. Hij heeft dat geschreven, wandelde zelf ook, hè, door de Gersvelden, de Fields of Bali, zingt hij over. Het gaat over dat de tijd verstrijkt, het gaat over herinneringen en dat alles een einde komt.
0: Nou,
2: lijkt me heel mooie muziek om dit gesprek af te sluiten.
0: Zeker.
2: En hopelijk, iedereen is welkom. Dus,
0: we gaan het zien. Dankjewel.
2: Ik hoop veel mensen te ontmoeten.
0: Ja, dankjewel. Jan Dirks.

0: Fassel, uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
8: Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen is de vertraging 35 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel.

0: We waren helemaal bevrijd door de special a.k.a. oftewel Free Nelson Mandela. Nou, daar gaat hij. Tweede uur.
1: Schuif aan voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Patrick Huisman.
0: Het is 5 uur geweest en dat betekent dat onze gasten aan een tafel aanschuift. En vandaag is dat iemand die we al gehoord hebben in het nieuwspanel. Want we willen de mensen van het nieuwspanel in de komende tijd ook wat beter leren kennen. Dus dat gaan we af en toe een keer doen. Tussendoor, tussen alle andere nieuwsuurgasten. Nieuwsuur is weer wat anders. Marco van Tevelen, lid van ons nieuwspanel dus. Maar hij doet nog veel meer, jazeker. Hij werkt in speciaal onderwijs, actief bij Defensie en schrijft columns. Onder meer voor De Stier. Dus dat gaan we allemaal zometeen bespreken. Met andere woorden, welkom bij Het Land aan tafel.
1: Onze gast aan tafel.
0: En Marco van Tevelen zit... Ja, je kon lekker blijven zitten, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: je hoefde niet weg. Nou ja, nu een beetje in een andere rol. We bespreken niet het nieuws, maar we bespreken jou.
2: Ja.
0: Wil je erover praten?
2: Jazeker.
0: Ja, nee, nou goed, daar gingen we ook al een klein beetje van uit. We hebben het een beetje onderverdeeld in wat blokjes. We gaan straks het hebben over defensie. En we willen het nog over muziek en carnaval en de columns hebben. Maar eerst het onderwijs. Want ja, daar ben je al hoe lang werkzaam in?
2: Sinds 2000.
0: Dus dat is, dat is al een behoorlijk lange tijd.
2: Dat is een behoorlijke tijd, ja.
0: Kan je zeggen dat het ook een beetje, want dat hoor ik heel veel van mensen in het onderwijs, dat het ook een beetje een passie van je is?
2: Ja, ik denk het wel. Ik ben erin gerold hè, vanuit mijn slagwerkonderwijsverhaal. Ik heb een zelfstandige lespraktijk gehad. Dan loop je altijd achter je eigen salaris aan te rennen. Daar wilde ik een beetje vanaf. Toen dacht ik van, goh, wat vind ik nou leuk of wat vind ik nog meer leuk? En zo ben ik het onderwijs ingerold. En dan nog specifiek het speciaal onderwijs.
0: Oké. Hoe is dat gegaan? Want ja, van muziekonderwijs geven is het dan eigenlijk.
2: Ja.
0: Naar dat speciaal onderwijs. Want wat doe je daar?
2: Ik werk op dit moment bij Focus in Venray. En Focus is een afdeling van Punt Speciaal Onderwijsgroep. En wij zetten kinderen, leerlingen tussen de 14 en de 19... in hun kracht, in hun eigen omgeving. En dan vooral in de kracht om zelfstandig te worden. Wat heb je nodig om zelfstandig te worden? Wat heb je nodig om goed je werk te kunnen doen? En dat, ja, daar zijn wij van, met een aantal mensen bij Focus Venray.
0: En hoe doe je dat dagelijks in de praktijk? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, kinderen die gaan bij ons stage lopen. Kinderen leren bij ons koken. Ze leren poetsen. Ze leren wassen. Alles wat wij leren, hebben ze nodig om te kunnen werken. Bijvoorbeeld de klok, geld, agenda voeren, sociale afspraken. Op tijd komen op je werk, bijvoorbeeld. Dat soort zaken.
0: Ze worden een beetje klaargestoomd. Ze worden een beetje klaargestoomd voor de werkelijkheid.
2: Ja. Voor de grote mensenwereld.
0: Precies. Ja. En welke leerlingen, welke leeftijd praten we dan over?
2: Tussen de 14 en de 19.
0: Zij zitten niet voor niks op speciaal onderwijs.
2: Nee.
0: Ik las dat jij het had over kinderen met mogelijkheden. Moet ik ze zo noemen?
2: Ja. Ik vind, wij zeggen altijd, kinderen met leerproblemen, ja, dan maak je er al een probleem van. Als iemand niet helemaal doet wat er verwacht wordt, dan vind ik het een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Daarom zeg ik altijd leer- en opvoedingsuitdagingen. Dat vind ik gewoon heel anders. Dat geeft mij een ander gevoel.
0: Ja, maar even concreet voor mij die het niet weet, welke uitdagingen hebben zij, laat ik het dan zo zeggen?
2: As uitdagingen, de storingen in het autistische spectrum, hechtingsdingetje, autoriteit. Ook gewoon cognitief hebben ze uitdagingen. En ja, daar zijn wij mee aan het werk.
0: Ja. En wat is dan hetgeen wat je heel erg, waar je de voldoening uit haalt, dat je het al 25 jaar doet op deze manier?
2: De kick is de kleine stapjes die leerlingen zetten. Bij onze leerlingen gaat alles zo'n beetje in kleine stapjes. En dat is gewoon heel erg leuk.
0: En die stapjes, die zie je dan ook daadwerkelijk, nou, iedere dag is misschien overdreven, maar iedere week of iedere maand wel verder gaan.
2: Die zie je voorbij komen, ja. Ik heb een uitstapje gemaakt naar het regulier onderwijs. En daar kwamen ouders klagen dat hun kind voor lezen CITO B had gescoord. En daar verwachten ze een A van. Nou, dat komt bij ons helemaal niet voor. Wij zeggen van, goh, hij is al bijvoorbeeld 3 keer op tijd op school geweest.
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja. En je zegt, ik heb een uitstapje gemaakt naar het regulier onderwijs. Vond je daar de ouders maar dan een beetje zeurderig?
2: Nee, ouders zijn niet zeurderig. Oh. Die zijn op een andere manier betrokken. Maar ik was heel blij dat ik weer terug mocht naar het speciaal onderwijs.
0: Oké. Bij Focus dan speelt dus eigenlijk leren in de praktijk de voornaamste rol en de theorie niet.
2: Nee, alles wat zij nodig hebben aan leren is aan de praktijk inherent, aan de praktijk, zeg maar. Schrijven, dat doe je bij ons niet uit de schrijfschrift. Maar dat doe je door een boodschappenlijstje te maken.
0: Ja, precies. Je maakt het heel concreet.
2: Ja, praktisch lezen, dat doen wij door bijvoorbeeld straatnamen te lezen of een stukje handleiding van de wasmachine. Op die manier.
0: Ja. En zijn er nou ook dingen die waar wij zeg maar niks van weten of wat een groot misverstand is over het speciaal onderwijs, waarvan je het liefst tegen iedereen zou willen zeggen, nee, zo zit het?
2: Kijk, kinderen uit het speciaal onderwijs, die moet je en leerlingen, want ik zeg wel eens kinderen tegen mijn leerlingen, maar dat mag niet, zijn leerlingen, die moet je ook zien als leerlingen en als kinderen en niet als probleemgevallen. Toen ik op de lagere school zat, zaten de kinderen die niet konden leren, die zaten achter in de klas. Die werden weggestopt.
0: En dat moet je niet doen?
2: Niet.
0: Nee. Nee. Wanneer ga je nou met een voldaan gevoel na een werkdag naar huis? Als er iets bijzonders is gebeurd met een leerling, of als er iets bijzonders gezegd is of gedaan is?
2: Ja, als een leerling iets heeft gedaan waarvan ik denk van, nou jongen, ey, dat je dat kon, ja, dan is mijn dag helemaal goed.
0: Ja, want je ziet ook echt, denk ik, in jouw geval echt resultaat van je werk na een jaar of
2: ja,
0: wanneer? Of een
2: kosttijd. Je ziet kinderen groeien en dat is ook de kunst van het onderwijs. Kinderen laten groeien. En dat doe je in elke vorm van onderwijs. Hè. Moet dat de kick zijn van het werk. Het is nooit een automatisme. Daar moet je altijd zelf effort in steken.
0: Nee. En je hoort, tenminste in het reguliere onderwijs, ik had het net even over, misschien zei ik het verkeerd, zeurderige ouders, maar je hoort toch wel steeds meer over ouders die, opkomen voor hun kinderen. Laat ik het heel voorzichtig zo formuleren. Heb je daar bij jullie school ook last van of speelt dat veel minder?
2: Nee, dat speelt bij ons ook. En betrokkenheid is goed. Maar, dat wil ik wel even gezegd hebben, onderwijsgevenden zijn professionals. En soms moet je dingen overlaten aan professionals. Als ik lees in de krant dat er een rechtszaak aan wordt gespannen in verband met een uitslag, dan denk ik van jongens, kom op.
0: Maar ik heb ook wel eens rechtszaken gelezen over bijvoorbeeld het wel of niet halen van een diploma, waarbij de rechter dan alsnog de student in het gelijk heeft gesteld.
2: Ja.
0: Dus
2: ja, dat, natuurlijk zit daar er zit altijd een plus en een min aan, zeg maar.
0: Maar komen ouders zich ook daadwerkelijk wel eens met jou met jouw opvoedkunde bemoeien? Of met jouw lesgevings?
2: Hebben wij weinig last van.
0: Kijk, ja,
2: moet ik eerlijk zeggen.
0: Dus dat scheelt enorm.
2: Dat scheelt. Dat scheelt absoluut.
0: Ja. Je zit er 25 jaar in?
2: Ja.
0: Hoe lang blijf je nog?
2: Nou, ik hoop toch wel tot mijn pensioen uit te mogen dienen.
0: Zo mooi vind je het nog steeds.
2: Ja.
0: Goed. We praten zo meteen over defensie.

0: En dat was Flair, ja. We waren helemaal nog in gesprek met Marco over andere dingen. Maar dit was Door het oog van de nacht. Ja, Marco, je hebt vele gezichten, zullen we maar zeggen. Want je bent ook reservist bij Defensie.
1: Ja.
0: Dat is, dan moet ik wel de goede schuif openzetten.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, dat is iets heel anders.
1: Dat is iets heel anders, ja.
0: Hoe ben je daar zo terecht gekomen?
1: Dat had te maken met mijn muziekachtergrond. In 1993, toen was ik muzikus. Ik ben eigenlijk van oorsprong muzikus. En de Nationale Reserve had een orkest. En daar heb ik in 1993 auditie gedaan. En daar ben ik blijven hangen, zeg maar.
0: Want wat doet een reservist bij Defensie? Kun je dat uitleggen voor de mensen die dat niet weten?
1: Een reservist bij Defensie werkt part-time op dit moment bij Defensie. Toen ik begon was het vooral... had je ook die reclamespots. Wat doet een reservist in het weekend? En tegenwoordig, het is gewoon een part-time functie.
0: Maar je bent wel... Wat doe je dan voor Defensie?
1: Ik werk op dit moment in de staf voor een orkest van Defensie.
0: En hoeveel uur doe je dat dan?
1: Ik werk tussen de 16 en de 20 uur in de week bij Defensie.
0: Oké, dus dat is dus een deel is school en een deel is bij Defensie?
1: Ja, 3 dagen school en 2,5 dag Defensie. En dat is een prachtige combi, hoor, moet ik ook meteen zeggen.
0: Oké. Maar dan ben je wel 5,5 dag dus in de week?
1: Ik ben redelijk bezig, ja.
0: Ja. En wat doet iemand die 2,5 dag voor een staf van het orkest bezig is?
1: Ik maak opleidingsplannen voor onze mensen bij de orkesten, bij het orkest. Ik ben zelf benoemd chroniqueur. We hadden het straks over geschiedenis in het vorige verhaal.
0: En, bij het nieuwspanel hadden we het over de Romeinse tijdreis. Ja.
1: Precies. Je geschiedenis moet je koesteren. Dus, en iedereen leeft daar in de waan van de dag. En ik schrijf onze geschiedenis op. Verder ben ik verantwoordelijk voor ceremonieel en protocol. Van hoe doe je dingen bij bepaalde ceremonieën. Kortom, alles wat met artistiek en ceremonieel te maken heeft.
0: Ben je dan ook betrokken bijvoorbeeld bij de Vierdaagse van Nijmegen?
1: Daar hebben wij gespeeld, in tocht. En dat doe ik dan ook nog.
0: Er is ook een Vierdaagse orkest hier in het Land van Kuik.
1: Ja, dat klopt. Heb ik ook nog een paar keer mee gespeeld, ja.
0: Oké.
1: Dus,
0: en je moet ondertussen natuurlijk wel gewoon in dienst gezeten hebben, denk ik dan.
1: Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Ik heb niet in dienst gezeten omdat ik hele slechte ogen had.
0: Oh.
1: En later is dat weggeopereerd en zo. En toen kon ik in dienst.
0: Oké. Dus je hebt wel een klein beetje die achtergrond bij Defensie.
1: Ja.
0: En heb jij nou ook nog een kijk erop, een mening erop? We zijn weer helemaal terug, hè, bij Defensie. Er wordt enorm in geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Merk je dat ook?
1: Ja.
0: En hoe merk je dat?
1: Nou, er komt om de havenklap nieuw materieel bij. Er worden heel veel opleidingen opgetuigd. Wij spelen met de tamboergroep van ons orkest. Dat noemen we binnenklappen. Als er weer een opleiding klaar is, dan gaan daar 3 tamboers voor en dan loopt daar 60 man weer de poort binnen. Nou, die doen wij op dit moment gemiddeld wel 2 keer per week. Dus het is heel
0: druk. Er komen heel veel nieuwe mensen bij.
1: Er komen heel veel nieuwe mensen
0: bij. Heel veel nieuwe apparatuur. Heel veel
1: nieuwe spullen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben je er blij mee?
1: Ja.
0: Want het betekent natuurlijk ook wel iets waar we in de wereld beland zijn.
1: Ja, maar dat is de andere kant van het verhaal. Waar moet.
0: Want als ik jou zou zeggen, onderschatten wij met z'n allen de kans dat oorlog of iets van oorlog ook deze kant op komt?
1: Ik denk dat we er, ja, laconiek is misschien niet het goede woord, maar anders mee om zouden kunnen gaan.
0: We denken er te makkelijk over.
1: Ik ben bang van wel.
0: Laat ik het anders zeggen. Ben je daar zelf dan ook bijvoorbeeld mee bezig? Doordat, er wordt nu tegen ons gezegd, we moeten allemaal een noodpakket in huis hebben en dat soort dingen. Heb je die zelf ook?
1: Ja.
0: Dus jij bent er wel heel, heel bewust mee bezig?
1: Ja, weet je, op het moment zo'n boekje wat er in de bus kwam, dat komt niet voor niks in de bus. En er komen gewoon dingen aan in mijn gevoel.
0: Ja.
1: En daar moet je iets mee. Dan kun je wel achterover gaan liggen. Maar dat hebben we al eens een keer gedaan.
0: En dan wijs je op de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. Gebroken geweertje en het komt niet en
0: ja.
1: Dat.
0: Ja. Is er eigenlijk nog iets van overeenkomsten tussen wat je doet in het onderwijs en wat je doet bij Defensie?
1: Ja, alleen ik heb de instructie gedaan van de tamboergroep. Ja, bij Defensie heb je dan wat oudere mensen. Maar ook daar draag je kennis over. En dat is gewoon hartstikke leuk. Kennis overdragen is gewoon gaaf.
0: Ja, dat zit er toch een beetje in.
1: Ja.
0: Ja. Als ze nou zouden zeggen op school van ja, we hebben je eigenlijk wat meer nodig. Of bij Defensie, we hebben je wat meer nodig. Of maak ik nou een heel ingewikkeld?
1: Nee. Want 1 april mag ik met functioneel leeftijdsontslag bij Defensie. Dus dan kan ik iets meer gaan doen op school of op een andere plek.
0: Oké, dan mag je, maar je moet ook.
1: Ik moet straks solliciteren. 1 jaar en dan niet meer.
0: Oké, en je gaat eigenlijk stoppen bij Defensie? Dan moet dat
1: ja, ik moet stoppen.
0: Je moet stoppen?
1: Ja.
0: Oké. Dat ligt allemaal vast. Wij gaan straks na, grofweg half zes, nog even doorpraten. Over carnaval en columns, zal ik het maar even samenvatten. Want daar heb je vast ook nog altijd een tand over te vertellen. Baker Street, Undercover, gaan we draaien tot aan het nieuws.

0: verdere communicatie volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en Everdingen is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Knauwpoort-Kerensheide 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging ook 1 kwartier. Op de N288 Vlissingen-Westkapelle sta je in de file tussen Biggekerk en Westkapelle. Daar is de vertraging ook 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Omroep Land van Kuik.
4: Het land aan tafel met Patrick Huisman.

0: Dua Lipa. Oh, sorry. Dus onder de indruk van die vrouw. Jazeker. Training season. En wij zijn nog steeds hier met uw gast, Marco van Tevelen, bezig aan, wat is het, een verhaal langs de rode draad van de muziek eigenlijk, Marco, eigenlijk, toch of niet?
1: Ja, ik denk dat je een heel eind goed zit, ja. Muziek heeft altijd wel een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven, ja.
0: Ja, want als je daarnaar kijkt, dan hoe lang loopt die rode draad van muziek al door je leven?
1: Even kijken, ik ben op mijn 8e begonnen met blokfluitles van meneer Van der Glas. En dat duurde 2 jaar. En daarna ben ik gaan slagwerken, drummen, met Toon Michels. En dat is eigenlijk altijd doorgegaan tot nu toe, dat slagwerkmuziek.
0: En dat betekent dus dat alles wat je doet... Want ook nu wil ik het hebben over het carnaval. En daar komt die muziek ook weer in terug.
1: Ja, ik heb 36 jaar... in Nurlers Hofkapel de Treuters muziek mogen maken en muzikaal leider mogen zijn. Dus dat is keileuk.
0: Nurlers Hof, ik dacht dat Nuilen echt een Nimweegs woord was.
1: Nee, Nuilen is Nimweegs, ja, maar Nuilen is Kuks.
0: Ah, oké, okay. Kijk, zo leer ik nog wat.
1: Ja, want niemand is oud om te leren.
0: Nee, zeker niet. Maar en dat lag het dan, en dan, we hebben het over de muziek, maar dan vooral bij het slagwerk. Waarom slagwerk?
1: Ja.
0: Moeilijke vraag.
1: Ja, dat is een lastige vraag. Daar ben ik eigenlijk gewoon aan begonnen. Dat vond ik

0: op de meeste plekken ben ik wel redelijk lang. Een redelijke termijn, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat je niet zomaar wegloopt.
0: Nee, ik ben niet zo'n hopper.
1: Nee, oké. Okay. En hoe belangrijk zijn muziekverenigingen eigenlijk voor een dorp, voor een gemeenschap?
0: Muziek is de smeerolie in een gemeenschap. Bij rouw en trouw, feest, verdriet.
1: Dan komt muziek natuurlijk naar boven.
0: Altijd.
1: Ja.
0: Dat merk je hier wel. Als je een nummer draait, dan roept altijd iets bij iemand op.
1: Zeker, zeker bij mij.
0: Dus laat staan als je het zelf mag maken.
1: Ja, ja, dat moet je niet aan mij overlaten, want dat wordt één grote...
0: Daar zijn dan weer anderen voor.
1: Ja, maar... Nee, en dan het carnaval, wat heb je daarmee? Over, dat is ook wel een beetje smeerolie, toch?
0: Carnaval is absoluut ook de smeerolie in een gemeenschap. In ons geval in Kuik. Ja, ik ben vanaf mijn 18e bij die kapel en altijd lid geweest. En nog steeds van de Neulers. En van alles gedaan. Daar op pronkzittingen, veel muziek maken, feestje bouwen. 11 kroegentocht, hartstikke gaaf.
1: Ja, ik denk overigens wel inmiddels, want je gaat dat nu wat minder doen binnenkort. Maar 5,5 dag werken en al die vrije tijd dingen. Ben je nog wel eens thuis?
0: Ja. En dan, daar geniet ik dan dubbel van, hè?
1: Ja, ja, oké.
0: Dat dan weer wel.
1: Dat carnaval, hè? Ik begrijp dat je ook nog een keer in een ton staat of stond.
0: Ik heb een jaar of 16 in de ton gestaan in Kuik. Aan het begin van de avond. En dan komt het geschiedenisverhaaltje weer, zeg maar. Het afgelopen jaar op een... Ik ben geen typetje. Ik kwam maar gewoon als De Nip, mijn bijnaam. En dan kwam ik een verhaaltje vertellen over het afgelopen jaar.
1: Waar komt die bijnaam vandaan? Ben ik even nieuwsgierig?
0: Ja, dat is een heel lastig verhaal.
1: Wil je erover praten?
0: Ja, ik wil erover praten. Ik heet Van Tevelen. Nou, op school noemden ze mij Tepel. En Tepel is in het Engels nippel. En daar de helft van is Nip. Ja. De Nip.
1: Oké. Dus zo komen we erop.
0: Ja.
1: Maar je hebt zelfs een workshop gegeven voor nieuwe tonpraters. Maar kun je dat leren? Sprak de zoon van een tonprater trouwens.
0: Heb jij het geleerd?
1: Nee, ik heb het niet geprobeerd te leren van mijn vader. Maar die kon het wel behoorlijk goed.
0: Ja, Gertie van Lid en ik, zei de gek, hebben ooit eens contact gezocht met een bekende Brabander van Omroep Brabant, die ook in de ton stond. En die hebben wij uitgenodigd om ons een workshop te doen. Wij hebben dat geïnitieerd, maar hij heeft hem gegeven. Die credits zijn ook voor hem. Maar ondertussen kun je vanuit je jarenlange ervaring wel tips en tricks meegeven. En het belangrijkste is, als je dat heel graag wil, ga het doen. Want je voegt altijd iets toe.
1: Ja, en wil me even, terwijl ik al 2 minuten aan het nadenken ben, ondertussen niet te binnen schieten. Maar we hebben toch in het Land van Kuik ook een hele bekende tonprater. En nou wil me de naam niet te binnen schieten.
0: Ja.
1: Nou, weet je wat we doen? We draaien even wat muziek en dan gaan wij op zoek naar die naam. Zullen we dat doen?
0: Goed plan.
1: Ik kan er al niet opkomen. Ik kan er echt niet opkomen. En ik zie hem zo voor me. Weet je hem al? Nee? Nou, we gaan er naar zoeken. We gaan ondertussen luisteren naar een... niet naar een tonprater, maar naar een tandarts. Jazeker, deze meneer was tandarts. Maar werd toen heel succesvol. Dat is hij overigens nu nog steeds, maar dan meer als producer, heb ik begrepen. Maar toen had hij een grote hit in 1992. Dr. Alban met It's My Life.

0: Dr. Alban, ondertussen zijn we niet op die naam gekomen die we bedoelen. Maar we gaan dat bewaren tot volgende week. Of, ja. dat je, of als je weer in de nieuwspanel zit. Dan, ja. We komen erop terug. Het wordt een soort cliffhanger, maken we ervan, Marco. Ja. Het laatste deel wat ik eigenlijk met je wilde bespreken, dat heb ik maar even genoemd, de columnist en de mens. Want je schrijft, of je nog niet genoeg doet, ook nog columns voor de stier. Misschien even uitleggen voor die mensen die het niet weten wat de stier is.
1: De stier is het 14 dagen blad voor de kern Kuik. Okay. Dat is een krant net zoals De Bok en De Graaf zijn.
0: En jouw columns komen daar regelmatig in voorbij. Waar gaan die over?
1: Eén keer per 6 weken mag ik, en dat vind ik een hele eer trouwens, een stukje schrijven. En daar gaat werkelijk over van alles. Als ik dingen zie, als ik dingen beleef, soms iets over de vereniging. Eigenlijk gewoon over het leven. Want heel vaak kijken we groot en we vergeten te zien wat er naast ons gebeurt.
0: Ja, dus het is een soort persoonlijke column?
1: Ja, ik denk ook wel dat er altijd wat persoonlijks in zit, ja.
0: Ja, dat is dus ook weer eigenlijk iets van... Ja, dat heeft ook weer met verenigingsleven en betrokkenheid bij de lokale situatie.
1: Ja.
0: Gebruik je de column ook wel eens om een statement te maken of om een stokpaardje van je...
1: Ik vind wel dingen van iets.
0: Ja.
1: Dat is ook
0: wel dingen.
1: Ja.
0: Waar ging je laatste column over?
1: Mijn laatste column ging over druk. Iedereen is maar druk, hè, want we hebben vakantie. En de vakantie is afgelopen en alles gaat weer 120 kilometer per uur aan de slag.
0: Zegt iemand die zelf ook 101 dingen doet in het leven?
1: Ja, en daarom mag ik dat zeggen. En daarom kan ik dan ook zeggen van jongens, neem af en toe eens even gas terug en ga eventjes langs de Maas zitten en ga alleen maar even naar het water zitten kijken.
0: En doe je dat zelf ook wel eens?
1: Dat doe ik zelf ook wel eens.
0: Ja. En dan kom je weer tot rust?
1: Dat geeft mij rust, ja.
0: En dan heb je weer voldoende rust om al die dingen weer aan te kunnen. Waar ga je de komende? Want er komt langzamerhand 11-11 in de buurt.
1: Ja, 11-11 die zit er absoluut de volgende keer in. Want we hebben in Kuik nou voor de derde keer, voor de vierde keer alweer. 11-11 zijn we aan het organiseren met een aantal mensen. Ja, dus dat moet erin.
0: En dan ga je daarover schrijven.
1: Ja.
0: Maar ik bedoelde eigenlijk meer van, waar ga je de komende tijd mee bezighouden? 11-11 komt eraan, daar ben je vast dan ook weer druk mee.
1: Daar ben ik druk mee. Muziek maken met de harmonie natuurlijk, want wij bestaan 125 jaar. En we komen aan het eind van ons jubileumjaar. Dus daar werken we naartoe met z'n allen.
0: Mm-hmm.
1: In het onderwijs gebeuren nog wel wat dingetjes. Ik ben druk met van alles.
0: Nou, dan wil ik je niet langer ophouden. als je er maar wel over een paar weken weer bent.
1: Absoluut.
0: Om het nieuws met ons te bespreken in het nieuwspanel. Maar de mensen die nu naar het nieuwspanel of die naar het nieuwspanel luisteren, weten dan nu ook weer iets meer over Marco. Daarmee zit de vrijdagse editie erop. Hartelijk bedankt, Marco.
1: Fijn dat ik hier mocht komen.
0: Graag zelfs. Als onze gast aan tafel. En natuurlijk ook dank aan onze hoofddirecteur Raymond Jansen voor het nieuwspanel. Wethouder Mark Jansen van Gaal voor gezond en wel, althans de aankondiging van de week van ons eten, die volgend jaar dus in het land van Kuik start. En we spraken met Jan Derks van IVN De Maasvallei over de 50ste editie van de wandeling en ook meteen de laatste. Goed, volgende week vrijdag, dan zijn we er weer. Ja, zeker wel. En dan zijn we van 4 tot 6 weer terug met nieuwe gesprekken, nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk een nieuwe gast aan tafel. En wie dat is, nou, dan moet u volgende week maar even luisteren. In ieder geval iemand die, denk ik, wel een heel uur zonder muziek vol kan praten als die wil. In ieder geval, dat denken we. We sluiten af. Jazeker, dat doen we met fantastische muziek van Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. We zijn uitgepraat. Voor nu dan.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
4: Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan? Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam, 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel is de extra reistijd 15 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout is de vertraging ook 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen?
11: Bij Bij de Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.bijdehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders. Op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

Klaar met werken? Onderweg naar huis? Of lui op de bank? Omroep Land van Kuik met de avondclub. Maak je weekend compleet.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
7: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars. Een nieuwe woning
3: begint bij start. Startmakelaars. Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

over zeven alweer. Zo snel gaan die dingen. We begonnen vrij rustig aan, kan ik je zeggen. Je luisterde naar Delegation en You and I. Oftewel, jij, ik en de radio. Dat is volgens mij wel de ideale combinatie voor deze vrijdagavond. Goedenavond, lieve vrienden. Het is 7 uur geweest op vrijdagavond. Dat betekent 2 uurtjes VIP Dance Classics hier bij Omroep Land van Kuik. Roger van Bracht die is nog even van zijn vrije dagen aan het genieten. Dus dat betekent dat ik hem deze week nog een keertje voor je overneem. Mijn naam is Jan Debe en ik ga voor jou de mooiste funk, soul en vooral ook disco draaien vanavond tot aan de klok van 9 uur toch wel. Peter en Martijn, nog hartelijk dank voor jullie bijdrage. Je hoorde ze zojuist in een aantrekkelijke versie van de avondclub. De avondclub tracks heb je kunnen beluisteren. De mooiste verzameling daarvan. Die zoeken ze elke week met veel zorg uit als ze zelf niet aanwezig kunnen zijn. Dat kan natuurlijk gebeuren. Hè? Mensen hebben het heel druk. Hè? Misschien heb jij het ook wel heel druk gehad deze week. Een drukke week achter je. Dan is het een goede gelegenheid om vanavond eventjes lekker te gaan dansen. En dat kan je hier doen bij de VIP Dance Classics. Tot 9 uur bij Omroep Land van Kuik. We gaan van start. En dat doen we met The Paradise Express. En zij hebben het ultieme advies voor je. Namelijk dance. Elke

Paradise Express uit 1979. Natuurlijk het onvolprezen discojaar, kan je wel zeggen. Het een en ander werd uitgebracht op Fantasy Records. En de formatie Paradise Express was eigenlijk een duo bestaande uit Herb Jimerson en zijn vrouw Vianne. En oorspronkelijk heette ze eigenlijk Organized Confusion. Later veranderden ze hun naam naar End Result. En een vrouw van een medewerker bij Fantasy Records, waar ze contacteerde, doopte ze om tot Paradise Express. En dat hadden ze dan ook wel afgekeken van een tv-serie. Daar had ze die naam vandaan, ja. Dance is overigens niet een origineel nummer. Het is een cover van Paul Jabara. Die moet ik ook nog eens even op de kop tikken. Want dan kunnen we die in een vervolg nog eens een keertje draaien. Dat is ook leuk. We gaan eventjes, ja, omstreeks dezelfde tijd van deze uit natuurlijk. Je luistert naar Class Action op je radio. En een plaat die ik ook in zaterdagmiddag lekker weekend vaak draaide. Dit is Weekend en daar zijn we aan begonnen inderdaad. Met de vocalen van Christine Wiltshire. En die kom je straks ook nog een keertje tegen in Revenge. Verderop in het programma.

Class Action en Weekend. Ja, daar zijn we inmiddels aan toegekomen. Het weekend, lieve vrienden. Ja, oh, wat een lekkere plaat blijft het ook, zeg. Deze is ook nog een keertje uitgebracht als Todd Terry Project Remix. Maar die Christine Wiltshire, die toch verantwoordelijk is voor dat vocale geweld op deze plaat, die had een behoorlijke takkenhekel aan die Todd Terry. Dus het is wel opgenomen, professioneel gezien en zo, maar het was geen feestje. Laten we het daarop houden, inderdaad. Ze heeft trouwens nog een hele tijd in Amsterdam gewoond, trouwens, deze Christine Wiltshire. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Volgens mij zit ze ook in de jazzmuziek zo af en toe. Goed, die is afgelopen. We gaan gauw verder met de volgende. Die zijn René en Angela op je radio.

1981 om precies te zijn. En dit komt weer uit de stal van Denis Lepage. Je weet wel, de helft van Lime om precies te zijn. Hij produceerde deze plaat samen met Joe Le Grec.

Hey, You Rock Steady Crew. Dat was natuurlijk al een groot hit destijds. Hè? Ja, in de jaren 80 hebben we het over. Begin jaren 80, toen was het een enorme nummer 1 hit. Hij hoorde een behoorlijk stuk van de 12-inch versie van deze plaat. Hier in de VIP Dance Classics. We gaan eventjes naar de Barcase. Die zou je onder andere kunnen kennen van Soulfinger. Maar we draaien iets anders van ze. Moet je opletten. Dit is ook best wel leuk, ja. Dit is Move Your Boogie Body, de Barcase in VIP Dance Classics.

Daar waren we als goed is allemaal bezig met dansen. Ja. Ja, je hebt geluisterd naar de Barkeys hier in de VIP Dance Classics. Je luistert naar de gezelligste koopavondshow van het Omroepland van Kuik. Die zendt die elke vrijdagavond uit van 7 tot 9. En ik zou zeggen, geniet er nog even.

0: Thing. Dit was George Benson die dat advies gaf. En inderdaad, als jij met iets leuks bezig bent, je bent bijvoorbeeld lekker op vakantie geweest, hè? Ja, ga daar gewoon lekker mee door en leef gewoon je leventje. Geef het nooit op, maak er altijd wat leuks van. José van Bracht stuurde net een appje trouwens. Dat was wel leuk. Die is net geland en die is nu onderweg naar het land van Kuik. Wat is dat leuk, zeg. Fijn dat jullie een fijne vakantie, een goede reis hebben gehad. Geniet nog even van je eigen show. Dat is natuurlijk wel leuk, hè. Ga trouwens even een beetje een obscuur disco plaatje draaien, kan ik je zeggen. Hij is een beetje uit de categorieën.
1: Dit is homo-muziek.
0: Maar dat maakt niet uit, want de beste disco komt natuurlijk uit de gay scene van vroeger. Zo is dat nou eenmaal historisch gegaan destijds. Tot aan de klok van 8 uur kan je nog geluisteren naar The Immortals. En The Ultimate Warlord. Aan de andere kant van 8 uur.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. VIP Dance Classics.

0: Camillo. En dat was nog uit de tijd dat ze ook nog uit heel veel mensen bestonden. Er zijn later wat leden afgevallen wegens allerlei schermutselingen. Hè, moeilijk woord zeg. Meestal gaat het dan ook om geld, hè, dat soort dingen. Ja, goed. Hey, welkom bij deel 2 van de VIP Dance Classics. Op jouw vrijdagavond 2 oktober 2026. Het is alweer donker inmiddels, zeg. Dus autolichten aan en dat soort dingen. De schemerlampen thuis ook gewoon gezellig aan. Of misschien heb je wel discolichten hangen in je woonkamer. Met zo'n mooie spiegelbal, zoals dat vroeger was, weet je wel. Nou, dat komt goed uit. Dan kun je lekker dansen, want ik heb nog heel veel mooie muziek voor je onderweg. Poussé komt nog voorbij straks. We hebben nog, even kijken, Jabro en Peoples bijvoorbeeld nog. Quincy Jones heb ik nog klaarstaan. Dus ik zou zeggen, laten we lekker gaan luisteren. Dit is deel 2 van de VIP Dance Classics. Tot 9 uur.
1: De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics.

in ieder geval lekker zelfverzekerd, hè? Ja, I am somebody. Je hebt geluisterd naar Glenn Jones in de VIP Dance Classics hier bij Omroep Noord van Kuik. Daar kan je elke vrijdagavond kan je dan naar luisteren. Zo, wat is dit? Nee, dat is geen alarmschijf. Zo klonk het, hè? Het begint een beetje eigenlijk. Dit is Yarbrough and Peoples. Die ken je natuurlijk ook van Don't Stop the Music. Maar ik dacht, we pakken een keer een andere. Het verhaal van verraad. Zij zegt tegen jou van... Ja, die dame waar je nu mee omgaat en waar je mee wilt connecten, is mijn vriendin. Ik ken haar. Ze is niet goed voor je. Verspil je tijd niet aan haar. Don't waste your time. Maar aan het einde van het liedje blijkt het toch vooral eigenbelang te zijn. Zo gaan die dingen wel vaker. Ja, Yarbrough and Peoples op je radio. Don't waste your time.

prachtige plaat. Jabber and Peoples and Don't Waste Your Time. Ja, je hebt het gehoord. Het einde van het verhaal kwam er toch op neer dat zij is niet goed voor jou. Nee, je moet toch bij mij wezen, zingt de dame in kwestie. Ja, zo gaan die dingen dus, hè, inderdaad. Ja, en als je die dame dan eenmaal toch in je huis hebt gelaten, ja, dan kan je ook wel zeggen van come on and do it. Zijn de kinderen al de kamer uit trouwens? Of zit u op TikTok? Dit is Pouzé. En come on and do it. En het origineel komt uit 1979. Hoe kan het ook anders, hè, voor zo'n discoplaatje? Maar deze versie is uit 1985. Het is de Erotic Remix van Ben Liebrand. Ik denk, nou, dan pakken we die ook eens een keer erbij. Ik zag Erotic. Ik denk, nou, die gaan we draaien vanavond. Dit zijn de VIP Dance Classics op Omroep Land van Kuik.

ochtend alweer. Zeg, nou, er zijn geen blauwe pillen voor nodig volgens mij. Nou, goed. Come on and do it, Poussé, hoor je hier in de VIP Dance Classics. En als je dan toch denkt van, goh ja, ik heb nou wel duidelijk genoeg gemaakt hoe ik over die ander denk. Ja, dan kun je dat misschien nog wel op een andere manier ook doen. Behalve dit vleeselijke geweld wat je zojuist voorbij hoorde komen. Je zou bijvoorbeeld allerlei leuke complimentjes kunnen geven. Of een cadeautje. Of een ontbijtje voor die ander maken. Dat soort zaken. Er zijn wel 100 manieren om te laten zien dat je van elkaar houdt. 100 ways. Hier is Quincy Jones in de VIP Dance Classics. Even een beetje rust.

100 ways. Je hebt zojuist een kleine 100 manieren gehoord die je kan toepassen om te laten weten dat je van haar houdt. Dat is leuk, hè? Nou, dan gaan we eventjes, want dat had ik eerder al beloofd in het vorige uur nog, eventjes kijken waar Abraham de mosterd haalt in dit geval.

Dit was natuurlijk een groot hit van De La Soul. Maar soms vraag je je af van waar komen die originele samples dan vandaan? Nou, ik ga het je vertellen. En ik laat het je ook eventjes horen in de VIP Dance Classics. Het sample uit deze plaat is afkomstig van George Clinton. En zijn funkadelic. En je kan gaan luisteren naar Knee Deep hier in de VIP Dance Classics.

0: Funkadelic hoorde je zojuist. En het is de zusterband van Parliament. Beiden geleid door George Clinton. Geen familie van Bill. Nee, gelukkig niet. Nee. En voor het geval jij je nou afvraagt of dat nog verkeersinformatie is... nou, daar heb ik goed nieuws over. Ik had er even naar gekeken. Want ja, als je onderweg bent van bijvoorbeeld Schiphol naar het Land van Kuik terug... dan wil je dat toch weten. Maar er is geen verkeersopstopping rondom het Land van Kuik. Dus je kan gewoon lekker doorrijden. Nou, is dat goed nieuws of niet? Dacht van wel, toch?
1: VIP Dance Classics met Jan Deben.

lekker hoor. Watching you, watching me, David Grant op je radio. Ja, lieve vrienden, dan kreeg ik toch een aanleiding van de maxi-single die ik vorige week draaide van Denis en Denise. Toch wel leuke, positieve reacties. Dus ik ga hem toch nog een keertje aan je voorbij laten komen. Je kan gaan luisteren naar een reeds, 2 weken geleden is die verschenen. Laat ik het zo zeggen, ja. Denis en Denise. En How Do You Feel? En het is natuurlijk een ode aan het legendarische disco-duo uit Canada. Dat kan je wel zeggen inmiddels. Hij verscheen op Eventy Records. En je kan hem krijgen in zwart, maar ook prachtig limoenkleurig, limekleurig vinyl. Denis en

ik had hem voor de gelegenheid een beetje ingekort, hè. Dan is dat soms wat makkelijker draaien op de radio. Ja, How Do You Feel? De remix was dit. Denis en Denise. En deze remix werd gemaakt door Eddie Miami. En ja, al 8 jaar geleden zelfs. Alleen, ja, hij werd niet uitgebracht omdat de platenmaatschappij van Lime in die tijd, Unidisc, wilde dat niet hebben. Nou ja, nou zijn inmiddels beide leden van Lime overleden. Denise in het begin van dit jaar als laatste. En ja, nu hebben ze er dan een tribute track van gemaakt. Laten we het zo noemen. Verkrijgbaar op eventyrecords.com in het zwart of in het limoentjes. Dat is leuk eigenlijk. We gaan naar de Salsoul Orchestra. En dan hebben we natuurlijk straks...

luistert naar de South Soul Orchestra. En Nice and Nasty. Ja, en laten we eerlijk wezen, lieve vrienden. Het is inmiddels vrijdagavond toch wel eigenlijk al. Hè? Dus in principe kan je gewoon lekker gaan dansen met de gordijnen dicht. En kan je alvast wat uittrekken misschien. En kan je lekker nasty tegen jouw lief aan dansen. Het is een slotte weekend, dus dan is het tijd voor elkaar, zeg maar zo'n beetje. Goed, ik heb er nog twee voor je klaarstaan. En eentje daarvan, dat is er wel eentje. Ja, hij komt regelmatig voorbij, want ik ben er dol op. Ook uit 1979 natuurlijk, hè. En een productie van Jacques Fred Petrus. De man ook achter onder andere de BB&Q Band. Maar ook achter deze formatie Revenge. Daar zat hij natuurlijk ook achter. En in het eerste uur draaiden we natuurlijk al Class Action met Weekend. Met de vocalen van Christine Wiltshire. Nou, die was ook betrokken bij Revenge. Je kan geluisteren naar 1979. It's Dancing Time. Nou, nog even dan.

Revenge hoorde je zojuist aan 1979, It's Dancing Time. En het was trouwens de B-kant van Music Man. Een andere disco-knaller van Revenge die ik ook al vaker heb gedraaid. Al 100.000 keer volgens mij inmiddels. Maar dan mag de pret niet drukken. 1979 inderdaad. Ja, dat was toch wel het fameuze disco-jaar. En daar is een behoorlijke consensus onder disco-liefhebbers en verzamelaars. Dat toch wel eigenlijk het beste disco-jaar was. Ja, goed, toen beleefde de disco toch echt wel zijn hoogtijperiode. Goed, we zijn er weer doorheen, lieve vrienden. Deze aflevering van de VIP Dance Classics, die zit erop. Zometeen na 9 uur, dan gaat er flink gemixt worden hier bij Omroep Land van Kuiken. Met onder andere DJ RC, die hebben we. Dus dat is hartstikke leuk. Ik zou lekker gaan luisteren en nog even doordansen. Dat kan je gerust doen. Morgen natuurlijk een hele leuke programmering met onder andere Marijn Driessen. Even kijken, wat hebben we verder nog? Dave Vloed hebben we natuurlijk. We hebben om 5 uur morgenmiddag Alex Evans met zijn café

Dit was VIP Dance Classics. Volgende week is de baas er weer. Dan mag hij het weer lekker zelf doen. Ik vond het wel hartstikke leuk om het te doen, hoor, de afgelopen 3 weken. En ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Maandag ben ik weer met Afslag LVC. Namelijk 'smiddags om 5 uur. Nee, 4 uur zelfs. Ach, we beginnen steeds vroeger, voor mijn gevoel ook. Dit is mijn laatste. Gino Socio kun je gaan beluisteren. En It's Alright, dat is het zeker. Goed weekend!

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teeve waarschuwde dat de partij uitkijkt wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
10: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
12: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: Omroep Land van Kuik.
14: Funky Friday
15: met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC. Dichterbij dan je denkt.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen. Maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teeve waarschuwde dat de partij uitkijkt, wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ Ar-

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen. Maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt, wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ Arcee.

Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor een aanslag in Overasselt. Op 31 augustus werden via Snapchat 3 extra mannen geworven voor €10.000 per persoon. Op 1 september werden 32 mannen opgepakt, waaronder 16 Fransen en 11 Nederlanders. Beveiliger Berry werd doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kaak. Het is weer tijd.
5: We'll be setting it from this location.
0: Voor een vette mix.
6: Die hold will be in about an hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kaak.
5: All right, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
5: Right.
0: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt 1 gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be setting from this location.
1: Voor een vette mix.
6: Die hoog loopt in about an hour.
1: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: All right, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
1: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
1: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van de Week van ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. MBO-talenten Joep Hubers uit Vianen en Nick Joosten uit Oplo hebben tijdens de Worldskills in Shanghai beide een Medal for Excellence behaald. Hubers, die in de categorie elektrotechnicus gebouwen deelnam, kijkt terug op zijn ervaring en benadrukt het belang van zijn intensieve voorbereiding. Hij wil zijn opleiding afronden en daarna verder leren. Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de
3: Avondclub.
2: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
0: Omroep Land van Kuik.